0: controles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: En gaan we in gesprek met de bollensector van, hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. En hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Amersfoort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in Westwordwakker op Radio West.

0: Als je als kustbewoner geboren wordt, dan zit het in je bloed, blijkbaar. En weet je, die zee is iedere dag anders.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Ze hadden dus geen moeder meer. En dat kan je als vader, je kan het niet compenseren. Absoluut. Ik dacht, dat doe ik wel even. He, uit de losse hand zo. Nee, dat doe je niet even.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Best Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan!
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
18: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
19: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
27: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: In Nieuwkoop is het 17 graden en in Teilingen ook. Veel zon met hier en daar een stapel wolk wordt het 22 tot 25 graden.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Alle sluizen binnen het gebied van Hoogheemraadschap Delfland gaat vanaf woensdag dicht vanwege het watertekort. Ook mogen bedrijven en particulieren geen water meer halen uit sloten, beken en kanalen. Er komt vooralsnog geen cameratoezicht op de begraafplaats in de Lier. Dat laat de gemeente Westland weten nadat er vorig weekend meerdere bronzen beeldjes zijn gestolen. En bij een levensbedreigende situatie op recreatieeiland Koudenhoorn in Warmond zijn politieagenten vorige week zondagavond met een golfkarretje vervoerd. Ze vonden het te gevaarlijk om met hun auto's over de brug te rijden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycott voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En na de reclame muziek van Dire Straits. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepbest.nl.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Tot 12 uur.

0: Dire Straits calling Elvis in uit op alweer de eerste dag van augustus. Ja, gaat de zomer toch wel snel voorbij, ook op de een of andere manier. Ik kan dat nooit zo grijpen. Dan denk je van, oh, het is net in juli. En dan denk je, oh, we zitten alweer in augustus. Maar goed, het is wel een heerlijke dag volgens mij. En daar weet Reinoud van den Born alles over te vertellen zometeen. Verder, de Romeinse geschiedenis komt tot leven in Museumpark Archeon. Daar start morgen de 27e editie van het Romeins Festival. Dan moet je luisteren, is vorig weekend geraden bij als de dag van toen. Dat was toen Jasperina de Jong. Dus er komt weer een nieuwe stem aan. Wie zal het zijn? Verder de dames van Kidsproof. Die hebben weer leuke uittips voor met de kinderen en kleinkinderen. En een boekenruil, een poëziedebat, voordrachten en veel meer. Het is allemaal te beleven bij Woordenvol. Dat is vandaag in het Haagse Zuiderpark Theater. Later in dit programma meer aandacht daarvoor.
1: Uit.
0: Het Mozartpark, vlakbij de Mozartlaan in Den Haag, in Loosduinen. Als kind woonde ik er dichtbij, in de Aaltje-Noorderweerstraat, en kwam ik er ook vaak. Ik was dan ook blij verrast dat daar morgen iets leuks gebeurt. Namelijk, er wordt daar muziek gemaakt. Muziek in het Mozartpark heet het. En ik praat erover met Inge Kamferman. Goedemorgen, Inge.
2: Goedemorgen.
0: Wat een leuke locatie.
2: Ja, we gebruiken die ook goed. We hebben hem eigenlijk weggesleept van de woningbouw.
0: Ja.
2: Een jaar of 10 geleden moesten er allemaal huizen komen.
0: Dat weet ik niet.
2: En de bewoners, omwonenden, die zijn in actie gekomen en hebben dat wat eerst een speelveld was van een handbalvereniging, hebben ze kunnen behouden en een groene plek voor kunnen maken hier in de wijk. En ja, we gebruiken hem heel veel voor allerlei activiteiten.
0: Ja.
2: Want morgen dan muziek in het Mozartpark. Maar we houden ook elk jaar een grote kunstmarkt. Die is op 5 september. We doen iets met dodenherdenking. We doen met kerst wat. Dus we gebruiken het park ook voor activiteiten voor omwonenden.
0: Superleuk, ja. En dat gebeurt dan door de vrienden van het Mozartpark en Amadeus,
2: ja,
0: hè, volgens mij?
2: Ja, vrienden van het Mozartpark. Ja, nou, wat ik opnoemde, dat doen wij van de vrienden van het Mozartpark.
0: Ja.
2: Maar deze bijeenkomst morgen, die dat zomerfeest, zeg maar, dat doen we samen met Stichting Amadeus, die ook actief is voor bewoners in de buurt. En die op dinsdagmiddag activiteiten organiseren. En die staan met name in het teken van ontmoeting, maar ook lezingen, excursies. Zij zijn ook een organisatie die zich inzet voor de buurt.
0: Ja, heel goed dat gebeurt. En dan morgen muziek in het Mozartpark. Wat gaat er precies gebeuren?
2: Ja. Nou, we hebben een optreden van een sing-along koor. Dus dat betekent dat je mee kan zingen. Ze hebben bekende Nederlandstalige liedjes. Nou, dat gaat er altijd wel in, denk ik.
0: Jazeker.
2: Dan hebben ze...
0: Beetje Frans Bauer en zo.
2: Nee. Dat wil niet zeggen. Laat ik dat niet zeggen. Maar nee. Maar liedjes die mensen wel kennen.
0: Van vroeger?
2: Maar ook van nu, denk ik. Ze hebben een breed repertoire. Dus ze zingen ook Engelse liedjes, ballads, swingend. Dus de stemming moet er goed inkomen met het zingen. En dat gaat denk ik wel lukken. We hebben ook, daarnaast hebben we ook nog wel wat faciliteiten. We hebben een ijskopfiets. Dus mensen, het wordt warm. Het wordt denk ik 30 graden.
0: Ja.
2: Ja, nou, elke dag, hè.
0: Ja, tot nu toe wel.
2: Dus mensen kunnen ijsjes krijgen. En we hebben een poffertjes pancake fiets. Ter plaatse worden de poffertjes gemaakt en de pancakes. Dus die kunnen mensen ook krijgen. En wij zorgen voor genoeg water en sappen en drankjes. Dat mensen niet uitdrogen, want dat moeten we niet hebben natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik.
2: We zetten stoelen neer en mensen kunnen lekker zitten. En ook met elkaar praten en elkaar ontmoeten. Dat is ook een deel van de activiteit.
0: Ja, en wie kunnen er dan allemaal komen? Welke leeftijd ook?
2: Iedereen. Iedereen is welkom. Van klein tot groot, van jong tot oud. Mensen die van ver komen of van dichtbij, maakt niet uit. Het ligt een beetje verscholen, het Mozartpark. Maar de Mozartlaan die is vrij lang. En een beetje aan het eind, dan moeten mensen het wel kunnen vinden, denk ik.
0: Staat het ook vlak erbuiten aangegeven met borden of zo?
2: Nee, maar je ziet het wel, want het is open. Het is een open grasveld.
0: Oké, dan zie je dat vanzelf.
2: Begroeiing. een bruggetje vanaf de Mozartlaan kun je er zo inlopen. Met een bruggetje over het water. En er is genoeg reuring. Dus je ziet dat. En we hebben vlaggen hangen. En je kunt het wel zien. Het is niet zo dat we ondergedoken zitten ergens.
0: Nee, gelukkig, hè? Nee, het is juist voor iedereen toegankelijk. Dus dan moet het ook zichtbaar zijn. En jullie hebben ook een website waar mensen kunnen kijken voor andere dingen die jullie gaan organiseren.
2: Hoor. Nou, dat is zowel bij ons van de Vrienden van het Mozartpark als bij de Stichting Amadeus. Die hebben ook een website. Ja, het is nu even bij hun zomertijd. Ja. Maar wij, wat ik al aangaf, wij zijn nu druk bezig met het organiseren van de kunstmarkt. Met verschillende optredens en ongeveer 30 kramen van kunstenaars hier ook uit de wijk. We doen dat ook samen met bijvoorbeeld Jenna. Ik weet niet of je die kent, maar die ondersteunen mensen die een duwtje nodig hebben om zich een beetje aan te passen aan de samenleving. Een tijdje geleden zijn ze in Meerenbos neergestreken in de boerderij.
0: Oh, heel leuk.
2: En daar werken we mee samen. Want die doen ook aan schilderen, tekenen en dergelijke. En een beetje amateurkunst. En misschien ook wel betere kunst, andere kunst. En zij organiseren mee. Het zijn allemaal mensen uit Loosduinen die kunstenaars en ook mensen die hun werk verkopen en dergelijke.
0: Leuk. Nou ja, sowieso een hele leuke wijk om te wonen, hè?
2: Ja, we doen veel hoor. En er gebeurt ook veel. Het is een leuke wijk, ja.
0: Nou, veel plezier aan morgen van 2 tot 4 dus in het Mozartpark. En de website is vriendenvanhetmozartpark.nl. Dankjewel Inge en heel veel succes en plezier morgen mee.

0: Spandau Ballet. Ja, natuurlijk met Tony Hadley. Ik was een groot fan van hem. Het was ook heel bijzonder dat ik hem hier bij West een keertje in het echt heb mogen zien. Dat was echt heel bijzonder.
1: De agenda.
0: Dansliefhebbers opgelet. Morgenmiddag kan je weer dansen op de Beestenmarkt. Het maakt deel uit van een jarenlange traditie van dansschool Wesselingen. Dat is natuurlijk in Delft, hè, dan. Vroeger had je de Delftdag en had de dansschool die sloot dat dan af met een straatbal. Het Stadsfestival werd rond 1985 tot 2000 jaarlijks georganiseerd in de late zomer. Nou, die dansworkshops die ze nu geven, die worden om de zondag dus gegeven op de Beestenmarkt tot en met zondag 13 september. En dus morgen ook, als je het leuk vindt om lekker te dansen op de Beestenmarkt. Dansoptebeestenmarkt.nl is ook de website. Ontdek het landschap aan de west- en zuidkant van Hillegom tijdens een bijzondere zomeravond fietstocht over de Loosterwegen, de Leidsevaart en de Veenenburgerlaan. Dat kan komende woensdag, 5 augustus. Een gids vertelt onderweg onder andere over de vroegere gasfabriek, de familie Topper en Veldhuizen van Zanten, boerderij Loosterend, de Leidsevaart, de kalkovens die er zaten en ook de kalkzandsteenfabriek. Fietstocht start om 7 uur 's avonds bij Kwekerij Veelzorg, Stationsweg 131 is dat in Hillegom. Het kost €5, inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden is wel verplicht. Dat kan via uitjes@vriendenvanouthillegom.nl. Muzikaal bloemenonthaal, dat is het thema van de 79ste editie van de Flower Parade in Rijnsburg. Het evenement behoort tot een van de grootste zomerse bloemencorso's van ons land. Vanaf komende vrijdag tot en met zondag 9 augustus verandert de regio 3 dagen lang in een kleurrijk podium vol bloemen, ambacht, innovatie en theater. Met 300.000 bloemen en planten ontstaan kunstzinnige creaties op praalwagens, muziek en personenwagens. Volgend weekend dus in Rijnsburg en wij zijn er ook bij.
2: Tot 12 uur, uit met Marjolein Visser.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: dit gaat nog even door. De Police, Message in a Bottle, uit op zaterdagochtend. Het is 9:30. Ja, wat gaat het weer doen? Reinoud van den Born, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer Blijn.
0: Volgens mij is er weinig verandering, of zeg ik dat verkeerd?
1: Ja, het zit allemaal behoorlijk vast, hè? Eigenlijk al wekenlang. Dat is niet altijd negatief, dat is vooral positief. Want de zon schijnt natuurlijk volop, ook op dit moment. Ja, het was de afgelopen nacht heel koel. Temperaturen beter. Tussen 10 en 12 graden. Ik kon lekker het huis laten afkoelen. Ja, vandaag dus behalve die zon ook wel wolkenvelden, want er ligt op de Noordzee ook nog wel wat klaar. Dat breekt dan een beetje op en dan krijgen we vanmiddag een afwisseling tussen stapelwolken en zon. Het is nu al bijna 20 graden, 18 tot 20 zie ik op dit moment. Mm-hmm. En we gaan vanmiddag naar zo'n 3, 24 graden, Marjolein, en weinig wind. Dus.
0: Ja, dat is toch fijn. Dat is niet te heet en niet te koud, zeg maar.
1: Een mooie zomerdag.
0: Ja, echt een prachtige dag. Ik merkte ook al gisteravond dat, ja, we zitten nu 1 augustus en vandaag, dat er ook de dagen weer korter gaan worden, hè?
1: Ja, dat merk je al. Ja, er is al ongeveer 1,5 uur vanaf sinds 21 juni. Ja. En het gaat nu per dag met zo'n 3-4 minuten.
0: Oh joh, ja, dat is... Voor het eind van de zomervakantie, zeg maar, is het om 9 uur weer een donker.
1: Je gaat het echt merken. Ja, dat klopt.
0: Nou, ik vind het ook wel lekker, want dan koelt het ook, heb je ook een beetje afkoeling voor de nacht weer.
1: Ja, de nacht heeft gewoon meer tijd om het te laten afkoelen. En overdag wordt het wat minder extreem warm. Afgelopen dagen bijvoorbeeld in Duitsland nog tot 41 graden. Nou, we gaan ook wel weer een paar warme dagen tegemoet. Want morgen kan het al zo'n 8, 29 graden worden. Ik denk dat we maandag en dinsdag op 30 tot 32 graden zitten. Zo. Met ook wel een hoge luchtvochtigheid. Dus dat wordt weer eventjes doorhalen.
0: Pittig, ja.
1: Ja, en dan misschien later op dinsdag een regen- of onweersbui. Maar dat hopen we dan maar, want heel veel regen is de laatste tijd niet gevallen.
0: Nee, maar de temperatuur 's nachts, bijvoorbeeld komende nacht, is het dan ook nog wel lekker koel of niet?
1: Ja, komende nacht is nog lekker koel. Dan moet je denken aan 13, 14 graden. Ik denk dat die nachten naar maandag en ook naar dinsdag behoorlijk warm verlopen. Zeker in de stadscentra blijf je dan waarschijnlijk rond of zelfs iets boven 20 graden liggen. Ja, wat ik al zei, dat wordt even doorhalen.
0: Ja. Nou, we doen het mee, maar het is voor de mensen die lekker vakantie hebben natuurlijk heerlijk weer.
1: Heerlijk, je kunt continu buiten zijn tot 's avonds laat.
0: Je hoeft zeker niet naar het buitenland.
1: Absoluut niet, daar is veel tijd.
0: Ja, precies, dan kan je toch beter hier zitten. Hè? Om 11:30 praten wij ook nog even over het weer.
1: Dus,
0: tot later, dankjewel. Dit is Mr. Mister, muziek uit de jaren 80 in de uit op zaterdagochtend. Broken Wings.

0: Mister Mister in uit. Waarbij we natuurlijk ook ruimte hebben voor een spelletje. Dus dat gaan we weer lekker doen. Het is er wel tijd voor. Dan moet je luisteren. Zo, even lekker muziekje eronder voor... om het een beetje spannender te maken. Want wat gaan we doen? Nou, we hebben natuurlijk de Moet Je Luisteren. De stem van vorige week is geraden. Dat was Jasperina de Jong trouwens, mocht je het geprobeerd hebben en fout hebben gehad. Maar wie is dan de nieuwe stem? En ik heb een hele leuke prijs, want je krijgt 4 kaartjes van een leuk uitje in Den Haag zomaar, als je de stem goed hebt. Dan moet je wel weten van wie die is. En hij is best lastig volgens mij. Dus ik ga hem een keertje laten horen. Hier komt ie.
1: Moet je luisteren.
2: Ja, toen werd het me inderdaad even te kwaad.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, een man, maar wie is het? Dus nog één keertje.
1: Moet je luisteren.
2: Ja, toen werd het me inderdaad even te kwaad.
1: Moet je luisteren.
0: Denk je te weten, zou ik zeker even die telefoon pakken. Want ja, 4 kaartjes natuurlijk superleuk. Van het Nationaal Monument Oranje Hotel, waar je lekker naartoe mag dan. 070-390-5454 is het nummer. 070-390-5454. Succes.

0: Radio in uit. Ja, we gaan het spel spelen. Er wordt heel druk gebeld. Grappig is dat, de ene stem of de andere stem. Maar ik heb drie dames gevonden die heel graag mee willen doen. Het zijn ook allemaal vrouwen trouwens, die bellen, zie ik. Gerda, Betty en Marjan. Goedemorgen, dames.
1: Goedemorgen.
0: Allemaal in koor. Superleuk dat jullie belden deze ochtend. Ik begin even bij Gerda. Gerda, wat zijn jouw plannen voor vandaag?
1: We gaan naar Lister.
0: Oh, wat leuk. Wat gaan jullie daar doen?
1: Ja, daar is een soort braderie.
0: Oh ja, inderdaad. Nou, dat moet ik toch weten als ik uitpresenteer. En ga je daar lekker alleen naartoe? Of?
1: Nee, samen met mijn mannetje.
0: Oké, okay, met z'n tweetjes, ja. Maar je hebt niet met anderen afgesproken daar? Of,
1: Nee, hoor.
0: En, dus. En eet je daar dan ook een hapje of?
1: Ja, ik denk het wel. Een lekker terrasje.
0: Oh, heerlijk. Nou, het is er ook een mooie dag voor, hè? Niet te heet.
1: Nou, heerlijk. Lekker.
0: Superleuk. Nou, en Betty dan? Betty de Brabander uit Delft heeft ook gebeld. Goedemorgen, Betty.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn jouw plannen voor vandaag?
2: Nou ja, ik heb een uitnodiging gekregen van onze kapper, want die zit 25 jaar zelf in zijn eigen zaak nu.
0: Zo.
2: Dus
0: feestje.
2: Dus vandaar.
0: Welke,
2: even een feestje.
0: Welke kapper is dat?
2: Een kapperschon in Delft.
0: Ah, oké. Okay. En die doet het al 25 jaar. Jij bent ook al 25 jaar klant, of niet?
2: Ja, zeker wel. Ja.
0: Oh, jeetje. En mik je het dan ook uit dat als hij met vakantie is, of zij dat jij zorgt dat je dan ervoor gaat, of niet?
2: Ja, ik plan altijd gelijk als ik geweest ben, gelijk een nieuwe afspraak.
0: Ja, precies.
2: Hè?
0: Je moet wel zeker weten dat je dezelfde kapper hebt, hè?
2: Ja, hij is alleen, dus dat scheelt. Dus. Ja.
0: Leuk. Nou, leuk feestje dus. En als laatste, Marianne. Goedemorgen, Marianne.
3: Goedemorgen.
0: Is het in Rijswijk ook zo lekker weer?
3: Het is heerlijk. Het is heerlijk.
0: Ja,
3: het is
0: ga jij dan ook lekker naar buiten of niet?
3: Ja, ik ga straks de fiets pakken en dan ga ik het Westland in.
0: Oh ja, superleuk. Daar woon ik. Dus dat is altijd leuk. Ja. Ga je dan ook echt richting de zee of ga je een dorpje in? Een van de dorpskernen?
3: Nou, ik ben van plan om vandaag eens richting Holzwersdijk te gaan.
0: Oh,
3: en dan te zien waar ik verder uitkom. Ja. Ik zie het wel.
0: Altijd leuk, hè?
3: Altijd leuk en mooi.
0: Ja, het is altijd wat leuks te beleven. Je hebt leuke eetentjes en de natuur. Dus leuk. Nou, veel plezier daar. Maar we zijn hier voor het spel, dus ik laat nog één keer de opgave horen.
4: Moet je luisteren.
5: Ja, toen werd het me inderdaad even te kwaad.
4: Moet je luisteren.
0: Wie is het? Wie denk je dat het is? Gerda?
1: Ik denk Jens Klaveren.
0: Een politicus. Ja, eens even kijken. Ja. Is dat het goede antwoord? Te kijken naar de jury. Fout. Oh, jammer, Gerda. Volgende keer meer succes. Ja.
1: Oké, dankjewel.
0: Betty dan, wie denk jij dat het is?
2: Dick Schoof.
0: De oude premier. Eens even kijken. Is dat dan het goede antwoord?
4: Fout.
0: Jammer, Betty. Ook niet goed. Nou, dan hebben we alleen nog Marianne. Dan is alle hoop op jou gevestigd, Marianne. Jij dacht heel iemand anders, hè? Wie denk jij dat het is?
2: Volgens mij is Buddy Vedder.
0: Ja, ben jij fan van hem ook? Dat jij...
2: Fan. Ik vind het gewoon een geweldige speler met alles.
0: Ja, ja, en hij is ook lekker jong en talentvol.
2: Ja. Ja. En hij is nu bezig met een, volgens mij, musical Al het Blauw van de Hemel.
0: Ja.
2: Dus daar kijk ik ook wel naar uit.
0: Ja. Ja. Maar de vraag is dat dan het goede antwoord, Marianne? Kijk naar de jury.
4: Goed.
0: Ja! Gefeliciteerd, Marianne. Je hebt het goed. Je krijgt vier kaartjes voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Die komen naar je toe.
2: Helemaal geweldig.
0: Super. Nou, en alle drie een hele fijne dag nog. En bedankt voor het meedoen.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
0: Doei.
2: Doei. Doei.

0: paradijs.
1: Green Green Grass van George Ezra. Straks lekker nog
2: met Marjolein Visser.
1: Onder meer ga ik praten met meiden van Kidsproof. Verder heb ik leuke cabaret voor je uitgekozen. Brigitte Kaandorp. En het Romeins Festival Archeon is ook weer... Ja, dat komt eraan. Volgens mij start dat morgen trouwens. Dus daar ga ik zo meteen met de organisatie over praten. Dat natuurlijk nog veel meer, dus

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: In Vlist 19 graden en in Zoeterwoude ook. Verder veel zon, hier en daar een stapelwolk en er staat een matige noordwestenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Gouda kijkt of de terrassen op de markt kunnen worden uitgebreid. Het plan moet de binnenstad aantrekkelijker maken. Horecaondernemers reageren verdeeld op het voorstel. Er komt vooralsnog geen cameratoezicht op de begraafplaats in De Lier. Dat laat de gemeente Westland weten nadat er vorig weekend meerdere bronzen beeldjes zijn gestolen. En de nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zoutwater het gebied instroomt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En na de reclame muziek van René. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
29: Tot 12 uur,

0: High Time He Went. Een Haagse band, René was dit, uit het jaar 1982. Toen was het een hit. Het tweede uur alweer vanuit. Fijn dat je nog luistert, waarbij ik allemaal leuke tips ga roepen sowieso. Ik heb weer leuke tips op rij gezet. Verder een boekenrel, een poëziedebat, een open microfoon, maar ook bijvoorbeeld voordrachten en een DJ. Dat is allemaal te beleven bij Woordenvol. Vandaag is dat in het Haagse Zuiderparktheater. Daar hoor je straks meer over. In Museumpark Archeon, daar komt de Romeinse geschiedenis tot leven. Daar start morgen de 27e editie alweer van het Romeins Festival. De dames van Kidsproof hebben de leukste tips op een rij gezet. En nog veel meer komend uur.
1: Het boek van de week.
0: Ja, eerst even iets anders. Het boek van de week. En daarvoor gaan we naar Eelco Eskens van boekhandel Haasbeek. Eelco, volgens mij heb je dit keer een thriller uitgezocht die onlangs nog een prijs heeft gewonnen, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Zo ben ik er ook op gekomen, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Want dit is een auteur, Michael Berg heet hij. Mm-hmm. Die timmert al jaren aan de weg. Maar dit voorjaar kreeg hij opeens twee prijzen achter elkaar. Hij is begonnen met een serie die in Zuid-Limburg speelt, de Mergellandmoorden. En we hebben het nu over het eerste deel daarvan, Terugkeer. Is vorig jaar verschenen en die kreeg dit voorjaar de Hebban Thrillerprijs. Nou, dat is een mooie prijs voor een spannend boek. En het tweede deel uit die serie is inmiddels ook verschenen. Vergelding kreeg de Gouden Strop niet lang daarna. Dus ik dacht van, hé, twee delen uit dezelfde serie, van dezelfde schrijver natuurlijk. Laat ik dit maar eens gaan lezen.
0: Dat moet wat zijn, toch? Ja, eigenlijk.
2: Dat moet wat zijn, ja.
0: En is het wat?
2: Dat ik vond van wel. Ik vond van wel. Ik zal heel even wat vertellen over het verhaal. De hoofdpersoon heet Alex Niefelstein, geboren en getogen in Heerlen. Heeft bij de politie in Amsterdam gewerkt, traumatische ervaring en besluit een nieuwe start te maken in zijn geboortestreek. En hij solliciteert op letterlijk de eerste de beste vacature en wordt aangenomen. Hij snapt zelf ook niet zo waarom.
0: Oh.
2: Tot zijn eerste werkdag, dat is wel geestig beschreven allemaal. Hij wordt namelijk hoofd van het cold case team van de politie in Heerlen. Maar de afdeling is een bureau met heel veel stoffige ordners in een kelder van het politiebureau. Met één medewerker die niet met de computer kan omgaan. Wat op zich niet zo heel vreemd is, want de computers zijn heel zwaar verouderd en hebben besluit ter plekke zich ziek te melden. Dus dat begint al een beetje vreemd voor een
0: thriller.
2: Maar zo denk je, hey, zo gaat meteen het verhaal.
0: Het is een beetje grappig eigenlijk ook, zeg maar.
2: Ja, het was grappig. Maar goed, hij krijgt zijn superieuren door deze actie in beweging. Er komt iemand bij, nieuwe computers. Via komt hij op een vermissing van een jonge vrouw een jaar eerder. En dan gaat het verhaal van start en dan krijgt het gelijk heel veel vaart. Verrassende plot. Dus ook doorspekt met persoonlijke verwisselingen, wat het qua karakter wel interessant maakt. Het boek is meer dan 400 pagina's en ik heb het in krap twee avonden uitgelezen.
0: Dat
2: gebeurt mij ook niet heel vaak. Ja, het is echt,
0: 400
2: echt
0: pagina's.
2: Met vreselijk veel vaart geschreven. Ja.
0: Ja.
2: Ook mensen die denken van dat vind ik wel dik voor een thriller. Nou, in dit geval is het niet erg, want het leest achter
0: lekker
2: elkaar weg.
0: Een heerlijk boek ook om lekker mee te nemen als je op vakantie bent, denk ik. Dan heb je er alle tijd voor. Maar is
2: wat
0: het
2: ook spectaculair is het einde. Dat wil ik toch wel even kwijt.
0: Ja.
2: Nou, je kent het begrip cliffhanger.
0: Mm-hmm.
2: En dit boek loopt gewoon letterlijk door in het volgende boek. Dus daar ben ik ook maar vast in begonnen. Maar dat doet hij op een spectaculaire manier.
0: Wat slim gedaan ook eigenlijk. Promotie voor zijn volgende boek gelijk aan het einde van dit boek.
2: Ja.
0: Ja, maar werd het wel luguber? Of hoe wordt het spannend?
2: De spanning wordt opgebouwd door afwisseling van scènes.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij je de scènes uit het recente verleden, dat noemt hij dan ook de hele tijd eerder.
0: Yeah.
2: Die worden steeds luguberder.
0: Okay.
2: En dat wordt dan afgewisseld met zijn speurtocht. Daar krijgt het veel vaart door. Maar het is wel een beetje een luguber verhaal. Maar het bloed spuit er niet aan alle kanten uit, hoor.
0: Dus het is te doen.
2: Ja, het is te doen.
0: Oké. Okay. Het is terugkeer van Michael Berg. En een leuke tip. Dank je wel, Hilco.
2: Graag gedaan.
0: Joe.
1: Je luistert naar Uit met Marjolein Visser. Yeah.

0: And Sons, I Will Wait In Uit. Het is 10:50. Veel mensen zijn lekker op vakantie, misschien ook bij jou in de buurt. Veel Europese landen zijn ook populair. Frankrijk nog steeds, maar ook Duitsland en Italië. Maar ook bijvoorbeeld Griekenland. Brigitte Kaandorp is daar ook wel eens geweest. En dan zijn er altijd wel dingen die je moet zien. Of toch niet.
1: Het was een paar dagen later, weet je. Want dan zouden wij, romantisch, Grieks, authentiek, idyllisch, toeristisch gaan eten, weet je, in zo'n haventje, weet je, zo'n schilderachtig en toch een beetje pittoresk haventje. Ken je die haventjes? Weet je wel, daar heb je er echt duizenden van in Griekenland. Zie je altijd op van die folders staan, weet je, heb je zo'n haventje zo, met allemaal van die, van die krakkemikkige rotbootjes, weet je wel, die nieuwe jachten liggen om de hoek, en die kan je niet zien. En die schilderachtige en toch een beetje pittoreske bootjes, die liggen dan zo in het zicht. Nou, en dan heb je allemaal van die eetentjes met druivenranken eromheen, en dan kan je dan, koude witte wijn drinken en verse vis uit het vieze haventje eten en zo. En, er zit zo'n man op zo'n bezoek aan te tokkelen, weet je, en dan kan je, of een Suzuki, weet ik veel, authentiek in ieder geval, weet je wel. En, en dan kan je dan shirtakkie en servies goed stuk gooien, weet je wel. Zo'n authentiek Grieks, toeristisch, idyllisch, haventje, romantisch, weet je wel. Dus wij vonden ook, als je nou toch in Griekenland bent, dan moet je toch ook een keer in zo'n haventje gaan eten, dat vind ik ook. Dat zei mijn zus ook, dus wij hadden gevraagd waar we zo'n haventje konden vinden. Nou, er bleek een paar straten verderop, bleek er alleen te zijn. Dus dat viel hartstikke mee, dus wij fluitend daar naartoe. Maar ja, toen komen wij eraan. Dat hadden wij nou weer. Wij komen eraan. Nou, dat hadden wij weer. Ons haventje lag helemaal bij de zee. Beneden, weet je. En dan ook niet zo'n een klein eentje naar beneden, maar iets van 2000 treden zo naar beneden. En dan niet zo'n gewone trap, maar zo'n in de rotsen uitgehakte Griekse mythologie trap, weet je wel. Ja, weet je, dat je helemaal struikelend zo met je pumps, met van die prikstruiken zo naar beneden moest. Ja. Hadden we gewoon niet zo op gerekend. En mijn zus had ook niet zo zin. Wat denk je dat het kost beneden? Ik zeg, qua romantisch en idyllisch en zo, ik denk iets van, 3000 petoties ongeveer, zoiets, ja. Ik weet niet meer precies wat die munteenheid daar was, maar ik dacht iets van 3000 petoties. Dus toen, die had weer zo'n goed idee, echt waanzinnig. Die zegt, kom eens hier met die portemonnee, wij hadden een gezamenlijke portemonnee. Zij pakt zo 2000 petoties uit die portemonnee, die gooit ze zo van die trap af naar beneden. Ze zegt, dan hebben ze dat te pakken, zien ze maar wat ze ermee doen, hoeven wij dat niet helemaal naar beneden te brengen. Klaar. En toen hebben wij dat vervolgens boven bij een soort snackbarretje hebben wij hartstikke lekker gegeten. Voor 500 petoties. Hadden we nog eens een keer 500 petoties gewonnen, ook nog eens een keer. En het was hartstikke lekker. Ze hadden ook lekker koude witte wijn, verse kawasaki's en dingen, weet ik veel. En ze kwamen met nog meer dingen aan, maar wij, nee, bedankt, daihatsu en zo, wij er weer vandoor. Wij waren echt binnen een half uur, drie kwartier gewassen, geschoren, gegeten en gedronken, klaar. Wij kwamen langs het haventje. Sommige mensen waren nog niet eens aan het Sirtakkie toe. Maar wij liepen gewoon alweer zo over straat. Dus wij weer lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van het haventje af waren gaan komen, ja. Toen kregen we helemaal de smaak te pakken, want toen zijn we namelijk de dag erop. De hele dag zijn we niet gaan snorkelen. Echt geweldig. De dag daarop hadden we helemaal de smaak te pakken. Toen zijn we niet naar een ander eiland zijn we gehopt. Dat was ook zo goed, weet je wel. Dan moet je altijd 's morgens vroeg over de golven misselijk en braken met zo'n krakkemikkig vissersbootje weer naar zo'n ander eiland hoppen, waar het gewoon weer precies hetzelfde is. Wij hebben nog wel de wekker gezet om nu voor 3:30 's morgens elkaar even aangekeken. Hele bootje gewoon laten gaan, joh. Wij dachten eerst om onze bagage mee te geven, maar dat sloeg eigenlijk ook nergens op. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik met mijn zus, eigenlijk zo'n beetje 3 weken lang met die voeten op die balustrade gezeten, op het balkon. Wij hebben af en toe wat petoties naar beneden gesodemieterd. Jongen, we hebben echt een wereldvakantie gehad. Echt nergens last van gehad. Ik ga waarschijnlijk ook aanstaande zomer ga ik weer met mijn zus op vakantie, omdat het dus zo goed bevallen is. En aanstaande zomer willen we naar Turkije. Maar daar gaan we al niet eens meer heen.
2: Je luistert naar Uit.

0: Ace hoorde je met How Long Now. Nu ongeveer ga ik de agenda doen, denk ik.
1: De agenda.
0: Kinderen kunnen deze zomer bijzondere reptielen en amfibieën van dichtbij ontdekken tijdens een interactieve workshop van Exotus Serpenti. Dat is bij de bibliotheek in de Bollestreek. Natuurexperts nemen verschillende dieren mee en vertellen over hun leefgebieden, voeding, gedrag en hun belangrijke rol in de natuur. Tijdens de workshop krijgen deelnemers de kans om de dieren niet alleen te bekijken, maar onder begeleiding ook aan te raken. Die workshops vinden plaats dus in de bieb van Sassenheim. Dat gebeurt onder meer. Zet in je agenda op 18 augustus tussen 2 en 3 en van 3 tot 4. In de bibliotheek zijn ook... daar worden dus gehouden. En kaartjes kan je reserveren via bibliotheekbollestreek.nl. Deze maand, 25 jaar geleden, overleed Herman Brood. Of eigenlijk was dat vorige maand, dat was juli. In het Museum Rock Art in Hoek van Holland is daarom een tentoonstelling te zien met tientallen persoonlijke bezittingen van de muzikant en kunstenaar, waarvan een groot deel nooit eerder op deze manier bijeen is gebracht. Bezoekers krijgen een uniek inkijkje in het leven achter de rock'n'roll legende. Van zijn jeugdfoto's tot de familiebijbel aan toe, van de gouden platen tot de originele schilderijen. Een unieke teksten ook, krabbeltjes, tekeningen en muziekinstrumenten bij Museum Rock Art in Hoek van Holland tot en met november.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12 uur uit.

0: Suzanne en Freek, halverwege. Nou, het is inderdaad halverwege het uur. Het is 10:30. Stel je eens voor Romeinse legionairs die in kolonnen naar de arena marcheren. De Romeinse geschiedenis die komt weer tot leven in Museumpark Archeon. Daar start morgen al de 27e editie van het Romeins Festival. En ik praat erover met Monique Veldman. Goedemorgen, Monique.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, jullie zijn zeker druk geweest met de voorbereiding ook.
1: Ja, we zijn inderdaad druk met de voorbereidingen, want morgen dan start ons 27e Romeinse festival. En deze Romeinen komen eigenlijk al jaren naar Archeon. Ja. En dat zijn dus ook mensen die we al heel erg lang kennen. En ieder jaar hier weer al hun mooie kunsten en hun mooie materialen laten zien.
0: Leuk. Nou, wat is er dan allemaal te beleven? Vertel.
1: Nou, we hebben een heel mooi kampement. En daarin staan diverse tenten opgesteld. En daarin wordt gekookt. Er worden mooie mozaïeken gemaakt. De dames die zijn allemaal aan het handwerken.
0: Oh, leuk.
1: En de heren die bereiden zich voor op de strijd en op de demonstraties. Zo kunnen kinderen ook meedoen aan exerceren. Kinderen kunnen natuurlijk nog steeds hun mooie fibula ook maken bij Archeon in de Romeinse tijd.
0: Sorry, je moet even uitleggen, denk ik. Een fibula?
1: Een fibula, dat is een Romeinse sierspeld. Okay. En die werd gebruikt zowel voor dames als voor heren om hun mantel op de plaats te houden. Oh. En er zijn hele mooie van, maar wij maken ze hier ook voor de kinderen. Maar ze zijn ook van brons en van zilver. En nou, dat laten we hier ook allemaal zien hoe dat met de hand gemaakt wordt.
0: Ja, maar je kan dus
1: heel erg leuk.
0: De Romeinen dus echt ontmoeten, zeg maar, als je naar het park komt.
1: Ja, ja. Zeker. Ze zijn allemaal in kledij.
0: Ja.
1: En zowel de dames als heren, maar ook kinderen. En er is dagelijks ook een mooie show in de middag.
0: Ja.
1: En dan wordt er ook van alles tentoongesteld. En dan kun je ook mooi de exercitie zien. En natuurlijk hebben we ook dagelijks een mooie gladiatorenshow. En die is tijdens het Romeinse week ook extra uitgebreid en extra groot.
0: Wordt er dan gevochten?
1: Er wordt wel gevochten, maar er gaat natuurlijk ook wel om de eer en om de ludieke strijd.
0: Ja.
1: En uiteraard zit daar een winnaar aan vast.
0: Ja, dat snap ik. En nou doen jullie het al jaren. Hebben jullie dan toch nog dat jullie proberen om iets nieuws erin te doen dit jaar?
1: Zeker. Alle Romeinen die komen met heel veel passie en met heel veel plezier naar hier. De jonge generatie die staat nu ook op. Hè? Want het gaat door van vader op moeder op gezin wordt dat ook doorgegeven.
0: Oh, leuk.
1: Ja. En iedereen, dat is echt heel mooi om te zien. En nou, deze nieuwe generatie krijgt natuurlijk ook weer kinderen. Dus deze passie van deze mensen, daarin zie je weer heel veel nieuwe en mooie dingen. En de geschiedenis staat ook nooit stil. Er wordt altijd heel veel weer opnieuw ontdekt.
0: Ja.
1: Dus dat blijft ook doorgaan.
0: Ja.
1: En we laten dus ook echt ook mooie dingen zien voor de dames met de mooie handwerken en het mozaïek.
0: Ja.
1: Hele mooie sieraden zijn er te zien. Dus het is echt voor jong en oud, voor ieder wat wil.
0: Ja, en ik begreep dat op 12 augustus, op woensdag, nog iets bijzonders is.
1: Ja, dat klopt. Dan is er in het kader van het 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Ja.
1: De Limes is UNESCO Werelderfgoed. Heeft de Nederlandse Limes samenwerking een gouden boekje laten maken. De gouden boekjes die kennen jullie denk ik allemaal nog wel van... Mm-hmm. Vroeger, toch? Dat zijn mooie, korte verhalen.
0: Oh ja, ja.
1: En daar is nu een mooi verhaal geschreven door Linda Dielemans. En zij heeft het boekje Tappo en de rivier geschreven. En dat gaat over een jongetje in de Romeinse tijd die het leven ontdekt. Maar ook de mooie Romeinse schepen. En dat is natuurlijk weer een mooi bruggetje naar hier. Want in Archeon laten wij de Romeinse Zwammerdamschepen zien. Die in Zwammerdam zijn gevonden, opgegraven. En hier momenteel worden gerestaureerd.
0: Leuk.
1: Dus dan heb je gelijk weer een mooie brug naar het echte leven.
0: Ja, en morgen de opening, gebeurt dat nog bijzonder?
1: Morgen is de opening. Dat gaat eigenlijk met de bezoekers op de dag zelf. Dat gaat met veel tromgeroffel. En dan zijn de spelen weer geopend voor de komende week.
0: Ja. Tot en met 15 augustus, toch?
1: Tot en met 15 augustus, dagelijks te zien.
0: Oké, dankjewel. Heel veel plezier ermee, hè?
1: Oké,
0: doei.
1: Dank jullie wel allemaal. Tot gauw.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Toto en Stop Loving You in uit.
1: Tips van Kidspoes.
0: Ja. De leukste uitjes met kinderen, dat is natuurlijk de specialiteit van Jantine en Tamara van Kidsproof. En deze zomervakantie zijn ze elke zaterdag hier te gast met de beste tips speciaal voor jullie, de luisteraar. Goedemorgen, dames.
2: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En ja, wij dachten augustus, waar zullen we mee beginnen zo op 1 augustus? Nou, wij gaan het water op. Dat kan namelijk echt hartstikke goed bij ons in de regio. Ik noem bijvoorbeeld de recreatieplas, het recreatiegebied Vlietland.
0: Oh ja.
2: Wellicht bekend, wellicht ook niet. Het ligt tussen Leidschendam en Voorschoten aan de A4 vast. En je kan er eigenlijk een dagje uit wel van maken. Want er is echt onwijs veel te doen. Naast alle strandjes en de leuke horeca. Je kunt er namelijk ook heel leuk een bootje huren. Een kano of een sloepje of een waterfiets. Wat ook heel leuk is daar, is het klimpark. Het klimeiland is dat zelfs. Je hebt in het recreatiegebied een eiland waar je letterlijk naartoe kunt. Waar zo'n heel groot klimpark is, waar je met je grotere kinderen hoog door de bomen kunt soeven. Maar ook voor de kleinere heb je een kleiner parcours, wat lager bij de grond. Dus als ze wat kleiner zijn, kun je er ook zeker van genieten. En wat ook leuk is in dit recreatiegebied, is het niet te missen Storm Aquapark. Dat zie je meteen ook wel liggen als je het meer ziet.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, het is het grootste aquapark, geloof ik, van Noord-Europa, zeggen ze. En ik heb het gezien. Mijn kinderen hebben het ook al gedaan. Die zijn daar niet weg te slaan. Het liefst gaan ze daar 2 uur los. Nou, ik vond 1 uur eigenlijk ook wel genoeg. je moet er namelijk wel even voor reserveren. Je moet een kaartje kopen. Maar je hebt echt serieus 1 uur ongelooflijk veel pret. Je springen, balanceren, glijden. En wat ik zelf heel fijn vond, want ik hoef zelf wel niet per se mee te doen, is dat er ook een fijn groot nieuw terras bij is met een toffe beachbar. Daar heb ik heerlijk genoten. Dus goede tip voor deze zomer. Ja. Recreatiegebied Vlietland. En op Kidsproof vind je wat er allemaal te doen is.
0: Zeker ook als het zo lekker warm is. Dankjewel, Jantine. Maar we blijven lekker bij het water, toch, Tamara?
3: Weet je wat ook zo fijn is, behalve op een terras zitten? Dat is lekker op een sloep varen. En daar hebben we toevallig ook een heel leuk adres voor gevonden. En dat is Olympia Charters in Warmond. In Warmond heb je een haven. En daar kan je gewoon het is een hele luxe sloep huren voor een halve of een hele dag. Ik vind het zelf altijd fijn om zoiets 's ochtends te doen als het nog niet al te warm is. Je hebt er geen vaarbewijs voor nodig. Dus je kan gewoon instappen en genieten. Heel leuk om van daaruit bijvoorbeeld naar de Kagerplas te varen. Of langs wat eilandjes daar aan te leggen, te zwemmen. Maar misschien wil je liever door de grachten van Leiden. Dat is natuurlijk in de zomer langs al die terrassen ook een hele belevenis.
0: Ja, sfeervol.
3: En het fijne eigenlijk van dit adres in Warmond is dat je goed weergarantie hebt. Dus reserveer gewoon alvast een datum voor de komende periode. En mocht het nou echt heel slecht weer zijn, dan kan je er zo vanaf zien. Er zijn zwemvesten aanwezig voor de kinderen. Ze zijn er dagelijks. Dus een heerlijk zomeruitje. Denk je nou van, nou, dat gaat me iets te langzaam, zo'n sloep. Dan hebben we ook nog de volgende tip. En dat is de powerboat op Scheveningen. Nou, we hebben het zelf nog niet geprobeerd. ik heb dit dus een keer op Terschelling gedaan. We dachten dat we een leuk boottochtje langs de zeehondjes gingen maken. En we belanden op zo'n ripboot. Die met gigantisch hoge snelheid over de zee denderde. Ik dacht, oh help, dit was niet de bedoeling. En mijn kinderen vonden het fantastisch. Die zaten echt te joelen en te juichen. Het kon niet hard genoeg. Dat kan dus ook op Scheveningen, bij Powerboat Scheveningen. Ze varen in het hoogseizoen heel spectaculair natuurlijk. Ze vertrekken vanuit de Tweede Binnenhaven en heb je dus wat oudere kinderen, dan lijkt me dat echt een fantastische vakantieervaring.
0: Ja, Ik heb dat ook een keertje gedaan op zo'n powerboat. Nou, alles wordt door elkaar geschud en mijn haar zag er niet uit, maar het was wel een hele ervaring. Nou, deze en heel veel meer tips kunnen we terugvinden op de website kidsproof.nl. Dank voor jullie komst en tot de volgende keer.

Muziek uit 1977. Bob Marley samen met zijn Wailers Three Little Birds in uit. Ja, zometeen om 11 uur natuurlijk weer het nieuws en de boodschappen. Jolanda zit er weer klaar voor. En daarna ga ik nog leuke dingen doen. Onder meer Museum Prinshof in Delft. Die zoekt Delftenaren en mensen uit de omgeving die een band hebben met Indonesië voor een tentoonstelling. Reinoud van der Born komt natuurlijk ook weer in de show. Hij weet alles over het weer. Ja, blijft het zo zomers? Volgens mij gaat het misschien nog wel warmer worden. Dat gaan we zo meteen meemaken. Dat weet hij te vertellen. En nog veel meer. Dus straks na 11 uur gewoon nog lekker uit.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan. Zonder

0: leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: In Rijpwetering is het 21 graden en in Kortenruim 19. Veel zon, af en toe stapelwolken en een matige noordwestenwind.
7: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De gemeenteraad van Delft werd bewust niet geïnformeerd over de rechtszaak rond de zero-emissiezone en de tussenuitspraak van de rechter. Het stadsbestuur deed dat omdat ze dacht dat het openbaar maken van die informatie de procespositie van de gemeente zou kunnen schaden. In Leiderdorp is een voetbalkooi voor straatvoetbal verdwenen. De gemeente had de kooi tijdelijk weggehaald willen hebben vanwege bouwplannen, maar had daar nog geen opdracht voor gegeven. En medewerkers van de Haagse straatorganisatie maken elke nacht na een drukke stranddag het strand van Scheveningen schoon. Ze halen afval uit het zand en waarschuwen dat vooral achtergelaten glas gevaarlijk is voor strandbezoekers. Meer informatie natuurlijk strakjes. Nu het nieuws van de NOS.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Michel. Na de reclame muziek van Softcell. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Softcell. Taint it love. In uitzet. Derde uur alweer. Ja, het is 8:08 geworden. Straks samen met Jolanda Baijens in de media springen. Zij is er in ieder geval in gedoken. En onder meer gaan we het hebben over huisdieren. Want niet alleen wij willen op vakantie, ook de huisdieren willen met vakantie. Dus dat is goed nieuws voor onze technicus. Die neemt de hond mee, volgens mij. Als die op vakantie gaat, dus dan gaat de hond ook mee. Vandaag is een heerlijke dag. Kijk maar naar buiten. Het is er niet te warm. En Reinoud van den Born weet alles over het weer. Blijft het zo? Of gaat het misschien omslaan? En dan kan het natuurlijk warmer worden of weer kouder gaan worden en gaan regenen. Je weet het niet. Het blijft Nederland natuurlijk. Museum Prinsenhof in Delft, die zoekt Delftenaren, maar ook mensen uit de omgeving van Delft die een persoonlijke band hebben met Indonesië. Vertellen straks waarom dat nodig is. Dat allemaal onderweg.
1: Uit.
0: Een boekerel, een poëziedebat, live muziek, maar een DJ en nog veel meer. Het is allemaal te beleven bij Woordenvol vandaag in het Haagse Zuiderpark Theater. Ik praat erover met Montier Veli. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een dag vol woordenvol, toch? Zo mag ik het omschrijven, denk ik.
2: Ja, zeker. Dat was perfect.
0: Ja, wat is het precies?
2: Nou, het is een initiatief van de organisaties Effen, Het Zwarte Schaap, Ik Spreek, Writers Unlimited. En het wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door het Zuiderpark Theater. Wat het inhoudt is dat we allemaal Haagse organisaties bij elkaar hebben gebracht om een mooie mini-festival te creëren waar literatuur en poëzie centraal staat, maar ook muziek. Dus eigenlijk om te laten zien hoe divers je met taal kunst kunt maken eigenlijk.
0: Ja, dus het is eigenlijk een combinatie.
2: Ja, klopt.
0: Woorden.
2: Vaak is het of literatuur, of poëzie, of muziek. Maar wij vinden dat het allemaal bij elkaar hoort en kan zijn. En we hebben ook bijvoorbeeld Simone Atalgana Pekono en Toby Lakmaker, die allebei komen kletsen met de bezoekers. En mogen open vragen gesteld worden. Dus het is niet een soort van alleen zenddag, maar een doedag en een beleefdag.
0: Ja, ik zag ook de locatie waar dat gebeurt. Dat in gesprek met Simone bijvoorbeeld, locatie Zitkel. En Toby bij het Hangmattenbos. Dat klinkt alleen al heel rustgevend.
2: Ja, dat is het ook. En de bedoeling is dat je gewoon zonder een podium ertussen in gesprek kunt gaan.
0: Ja, en er is ook een boekenmarkt.
2: Klopt. We hebben onze Haagse boekverkoper van de Vries van Stokkum. Die kon boeken verkopen. We hebben een boekenruil, dus je mag een boek inleveren en eentje meenemen.
0: Wat leuk.
2: We hebben ook een blind date with a book. Dat is een concept dat misschien wel literatuurliefhebbers kennen. Maar dan kan je dus aan de hand van een omschrijving een boek meenemen.
0: Oh, wat grappig. En volgens mij wordt er ook nog gedebatteerd, toch? Is er ook een debat?
2: Klopt, ja. We hebben een debat waarbij we stellingen gaan noemen. En dan kun je links of rechts staan voor eens, oneens. En dan gaan we in gesprek denken aan wat vinden we nou echt poëzie? Of vinden we dat er te veel memoirs worden uitgegeven? Wat vinden we daar nou allemaal van?
0: Ja, dus het wordt volgens mij een hele rustgevende en gezellige bedoeling in het Zuiderpark Theater. Mag ik het zo omschrijven?
2: Zeker, ja. Ja.
0: En wat voor een publiek verwachten jullie?
2: Eigenlijk een mix aan liefhebbers en nieuwsgierige mensen naar literatuur en poëzie. En ik denk dat de jong en oud zal zijn eigenlijk.
0: Ja, precies. En vanaf hoe laat zijn zij welkom?
2: Vanaf 2:00 gaan de deuren open. En dan is er nog tijd om in te lopen. Maar er is op elk moment is er wat te doen. We hebben een middagprogramma en een avondprogramma. En er staan foodtrucks, dus je kunt eigenlijk of de hele dag komen of een deel van de dag al bij welkom.
0: Ja, kortom, komt alle naar het Zuiderpark Theater, toch?
2: Zeker, ja.
0: Heel veel plezier ermee. En vooral ook een beetje chillen vandaag, hè, dan?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dankjewel. Plezier.
3: Je luistert naar Uit met Marjolein Visser.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren. Ik hou er wel van haar. Burning Down hoorde je.
1: De agenda.
0: Miniatuurkunstwerken kun je momenteel bekijken in het Lam Museum in Lisse. Het is een museum over eten en kunst. Het zijn dus allemaal piepkleine kunstwerkjes die je kunt zien. Dat stelt dan bijvoorbeeld een netje beschimmelde mandarijnen van 6 mm voor. Of een gebruikt theezakje van een paar millimeter onder de loep. Zo heet de tentoonstelling. Ze zijn gemaakt trouwens, die kunstwerkjes, door Bianca van der Hulst-Sijsenaar. Als bezoeker krijg je een loep mee, want anders is het bijna niet te zien. Tot en met 4 oktober nog kan je daar naartoe. Het Vesteplein in Delft, dat is nu een verhalenplein. Ofwel plekken waar korte verhalen en gedichten tot leven komen. Het gebeurt aan de hand van QR-codes. Dus je gaat ergens zitten, scant die code en dan hoor je via telefoon een gedicht of een verhaal. Het zijn allemaal ingesproken berichten door bekende acteurs en cabaretiers. Denk aan Simone Kleinsma, Jenny Arian en Malou Gorter. De verhalen die je hoort zijn klassiekers voor kinderen. Bijvoorbeeld Nijntje van Dick Bruna. Maar ook een klassieker als Het huwelijk van El Schot. Dat kun je nu dus beleven in Delft. Fotoclub Alfoto uit Alphen aan de Rijn bestaat 50 jaar. Daarom organiseren ze ook een fotowedstrijd rond het thema 50. Veel leden zijn al met hun camera op pad gegaan om beelden te maken in hun wijk. En die foto's zullen in de Parkvilla en bij Stay Art tentoongesteld worden. Daarnaast doen ze een beroep op de inwoners van de gemeente Alphen. Pak je mobiel of een camera, ga zelf op pad. Maak een mooie foto rondom het thema 50. En de beste fotograaf krijgt op 17 oktober tijdens het jubileum een waardebon van 100 euro. Voor meer informatie kijk op www.alfoto.eu.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Terug in de tijd. 1961 was het. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.
1: Uit. Wat staat er in de krant?
0: Ja, wij zijn al op leeftijd, Jolanda, maar nog niet van 1961. Het lag ver voor ons, toch?
2: Ja, toen was ik er nog niet. Nee,
0: nee, ik ook nog niet, hoor. Mijn zusje was er wel al, trouwens, want die is 10 jaar ouder.
2: Ja?
0: Dus mijn ouders waren wel al met kinderen bezig. Maar nee, ik was er nog niet. Ik was een nakomertje. Maar dat is ook prima, toch?
2: Prima, niks mis mee.
0: Nee, ik ben goed uit de verf gekomen.
2: Zo is dat.
0: Dat zeg ik dan maar zelf. Jij bent in de krantjes gedoken, want daar ben jij heel goed in.
2: Ja, inderdaad. Ik vind het ook heel leuk om te doen, want je komt nog wel eens wat tegen natuurlijk. Hè?
0: Ja, waar je een glimlach van krijgt misschien.
2: Ja, waar ik wel een. Bijvoorbeeld van deze. Want goed, het is vakantietijd. En niet alleen mensen blijken behoefte te hebben aan vakantie. Ook huisdieren lijken soms toe te zijn aan een andere omgeving.
0: Oh.
2: Dat staat in het AD, ja. Dat geldt in ieder geval voor kat Bengel uit Helmond. De rode kater was 7 jaar, ja, 7 jaar spoorloos.
0: Zo dan.
2: Maar is sinds een week weer thuis. Ja. Gaaf, hè? Moeder en haar kinderen vonden hem in dezelfde wijk als waar hij altijd eigenlijk al woonde. Dankzij zijn chip wist de familie zeker dat het om Bengel ging. Volgens zijn baasje herkende hij iedereen meteen en is hij nu niet meer weg te slaan van haar schoot. Maar waar die nu al die tijd geweest is, is voor onze vraag en voor Bengel een weet.
0: Ja, maar die was dus lekker de hoort op. Laten we het zo maar omschrijven,
2: ja,
0: dan,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, inderdaad. Lekker op vakantie. Een beetje lange vakantie.
0: En zo'n hereniging is dan wel weer leuk na al die jaren.
2: Ja, schattig.
0: Ja, heel lief. Wie de komende dagen naar het strand gaat, ik kan honderden mensen met een afvalzak tegenkomen, want de jaarlijkse Beach Cleanup Tour is van start gegaan vandaag. Meerdere kranten en ook online bij Omroep West schrijven erover. Ruim 1900 vrijwilligers maken de Nederlandse stranden schoon. Volgend weekend doen ze dat langs de stranden in onze regio en de vrijwilligers letten vooral op kleine stukjes plastic. Want juist die zijn lastig op te ruimen, kunnen schadelijk zijn voor dieren, maar ook voor mensen trouwens. Dus zie je onderweg een stukje afval liggen, zo'n sigarettenpeuk bijvoorbeeld, dat zie je ook nog wel eens, hè. Even oprapen en weggooien in de prullenbak, dat kan geen kwaad.
2: Nou, goede tip, Marjolein.
0: En dan is het strand weer schoon als ik er weer overheen ga.
2: Ja, dat is wel zo fijn.
0: Ja.
2: Hey, lees jij trouwens graag?
0: Ja, best wel. Ik ben van de Agatha Christie, een beetje die dat soort boeken. Maar ook romans, dus gewoon lekker
2: romans.
0: Overdreven.
2: Okay. En heb je die dan allemaal zelf of ga je ook wel eens naar de bieb?
0: Nee, ik ga niet meer naar de bieb, maar ik lees wel gewoon boeken op papier, zeg maar. Dus niet op mijn tablet. Ik ben nog van de ouderwetse, waarmee je ook een mug kan doodslaan als je er last van hebt.
2: Ja, maar ik vind papier ook lekker te lezen.
0: Oh ja? Ja, ik ook. Ik heb dat ook.
2: Ja, een beetje. Ja, nou goed. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die wel eens naar de bibliotheek gaan. En nu.nl komt met een mooi bibliotheekverhaal. Want in Australië is een boek teruggebracht dat zo'n 150 jaar geleden werd uitgeleend.
0: Zo.
2: Ja. De eigenaar vond het tijdens een verbouwing verstopt in een oude theedoos achter een open haard. De bibliotheek had zo'n oude terugbrenger nog nooit meegemaakt en daarom krijgt het boek nu een ereplek.
0: Ja.
2: En dat is misschien wel een beter einde dan een boete na anderhalve eeuw. Hoeveel
0: moet je betalen? Ja. Maar het waren nog centen destijds, dus dat valt misschien wel mee.
2: Ja, dat valt inderdaad wel mee.
0: 1500 centen, dat valt wel mee. Ja.
2: Nou, dat kan dan nog wel.
0: Ja.
2: Vraag me ondertussen wel af hoe dat boek dan nu uitziet.
0: Ja, precies. Kan je dat papier nog maar aanraken of valt het uit elkaar?
2: Daar
0: zou ik bang voor zijn. Ze moeten het maar heel goed conserveren en dan op een plek leggen waar niemand het meer aan kan raken. Alleen maar ernaar kan kijken. Ja. Nou, ga je dit weekend op vakantie met de auto? Het zou zomaar kunnen, want de grote golven zijn weer onderweg. Hè. Een beetje extra geduld is geen overbodige luxe dan ook. Want vandaag is het in Frankrijk de beruchte Zwarte Zaterdag. En ook in andere vakantielanden is het druk op de wegen. Telegraaf meldt dat de files vooral kunnen oplopen op de route Soleil, bij de Gotthardtunnel en op de Brennerpas. Je kunt ook gewoon thuis blijven en lekker luisteren naar Omroep West natuurlijk. Ja, en die Gotthardtunnel is altijd druk, volgens mij. Want wij gaan meestal in september en dan is het ook al enorm druk. En dan pakken wij meestal de Simplonpas. Dat is dan, zeg maar, dan rij je zo Italië in via zo'n besneeuwde bergtop. En daar kan je dan even een broodje eten en een kopje soep doen tussen het sneeuw. Dat is echt zo bijzonder. En dan ga je met een autotrein.
2: Hoe heet
0: die? De Simplonpas.
2: Oh,
0: ideaal. En dat is echt zo'n leuke rit. Ja, niet iedereen nu gaan, want dan is het weer heel erg druk. Maar als je die kant op gaat richting Italië, is dat ook wel leuk om eens een keertje niet die Gotthardtunnel te nemen, maar zo'n alternatief te zoeken. Dus, en luisteren naar Omroep West is natuurlijk altijd goed. Ik moet je zeggen, voor ons is het nu wel heel rustig. Want ik rijd de hele week nu zonder files zo van mijn werk naar huis en andersom. Doordat iedereen met vakantie is.
2: Ja, dat is dan wel weer lekker.
0: Ja.
2: Dat vind ik altijd als de eerste dag na de vakantie weer is begonnen, zeg maar.
0: Oh,
2: de eerste werkdag. Dat merk je meteen.
0: Nou, ergens dat. Hè, ja. Maar dat duurt nog even. Iedereen is vrij en wij zijn lekker aan het werk.
2: Zo is dat.
0: Dankjewel weer.

0: Un'emozione per sempre. Eros Ramazzotti, klanken uit Italië in Uit op Radio West. Reinoud van den Born van de Weerexperts. Goedemorgen, Reinoud.
1: Goedemorgen, Marjolein.
0: Als we het dan toch over Italië hebben. Volgens mij is het daar nog wel een stukje warmer dan hier, toch?
1: Het is hartstikke heet in Italië. Oh, ja. En ze hebben daar gisteren enorm onweer gehad. Bij Napels in de buurt en ook in de noordelijke Alpen. Daar is het enorm tekeer gegaan. Oh, ja? Dus het is behalve warmer ook veel onrustiger dan bij ons.
0: Ja, en dat heeft dan ook alles te maken, denk ik, met die warmte en de bergen. Ja. Denk ik, die je daar hebt.
1: Klopt.
0: Toch?
1: Ja, want die bergen die zorgen ervoor dat die buien veel makkelijker ontstaan. En eigenlijk is de zomer in de Alpen altijd het natste seizoen. Dan valt de meeste regen door die hitte en de combinatie met de bergen. Ja. Dus daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja, wat dat betreft valt het bij ons mee. We hebben ook wel warmte gehad, maar eigenlijk nog niet zo heel veel onweer de afgelopen week.
1: Nee, wij zitten zowel voor wat de warmte betreft als voor wat het onweer betreft steeds aan het randje. Okay. Duitsland heeft er wel vaak van langs gekregen, ook met hoge temperaturen. Ja, wij zitten eigenlijk net goed daar in dat hoekje in het noordwesten van Europa aan de Noordzee. Want al het erge is meestal aan ons voorbij getrokken. We hebben alleen in juni even een paar vreselijk warme dagen gehad, maar verder niet.
0: Ja, precies. En dan vandaag is het echt volgens mij de ideale dag om op buiten te trekken.
1: Prachtig zomerweer. De zon schijnt. Af en toe is wat bewolking vanaf de Noordzee, maar die breekt bovenland snel op in stapelwolken. Vanmiddag ook droog en temperaturen van zo'n 24 graden. Nauwelijks wind. Een heerlijke dag. En eigenlijk geldt dat ook voor morgen. Met het enige verschil dat er morgen een oostelijke wind opsteekt. En die zorgt ervoor dat het een stuk warmer wordt. Dan gaan we naar temperaturen van een graad of 27 met veel zon. Dus een fantastisch weekend.
0: Ja, dus het hele weekend wordt eigenlijk prima. En de vraag is, slaat het weer dan om? En zo ja, wordt het dan kouder? Of gaat het misschien nog wel ietsje warmer worden weer?
1: Nee, het wordt weer warmer. Ja? Er komt weer zo'n hittepiek aan.
0: Oh,
1: dat zal met name maandag en dinsdag spelen. Dan is de wind zuidoostelijk. En dan komt de warme lucht ook even Nederland binnen. Het kan maandag en dinsdag in het zuiden van het land plaatselijk 35 graden worden. Ik verwacht bij ons in de regio zo'n 30 tot 32 graden.
0: Ja.
1: Wel een hoge luchtvochtigheid, dus veel zweten daarbij, ook warme nachten. En dan zie je later in de week dat de temperatuur iets omlaag gaat en dat we een iets grotere kans hebben op een regen- of onweersbui. Maar ja, eigenlijk blijft het gewoon hartstikke zomer.
0: Ja, precies. Nou, 35 graden. Dan ben ik toch ook weer blij dat ik vlak bij de kust woon.
1: Precies. Gauw naar het water. Komt het altijd goed.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Reinoud.
1: Graag gedaan.

0: You're coming along.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.

0: Bryan Adams hoorde je met The Summer of 69 in uit. Het is bijna 11:45. Museum Prinshof Delft zoekt Delftenaren en mensen uit de omgeving die een persoonlijke band hebben met Indonesië. Ze zijn nodig om mee te werken aan het nieuwe Delftse Blik-project. Dat heet Wat zie jij in Indonesische objecten vol verhalen en geschiedenissen? Ik praat erover met Hester Scholfink van het museum. Goedemorgen, Hester.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zoeken dus mensen om mee te werken aan dit project. Wat is het precies voor een project?
1: Ja, nou, heel fijn dat we inderdaad hier een oproep mogen doen. Want we zijn bezig om een tentoonstelling te maken voor als wij weer open gaan. En daarvoor zijn we op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over objecten uit onze collectie. En dat zijn Indonesische objecten. En we zijn dan benieuwd naar de verhalen die de mensen daar zelf over hebben. Samen met gastcurator Amanda Pinati zullen er een aantal bijeenkomsten zijn. En dan hebben we een aantal objecten waar we samen naar gaan kijken. En om niet alleen, wij hebben daar zelf herkomstonderzoek naar gedaan.
0: Ja.
1: Maar om ook echt eigenlijk een andere blik te krijgen, een persoonlijke blik, willen we ook mensen oproepen, die misschien niet expert zijn, dat kan ook, maar daar weer op een andere manier naar kijken.
0: Een frisse blik.
1: Dat is eigenlijk heel goed uitgedrukt. Een frisse blik, ja.
0: En wie zoeken jullie dan daarvoor? Want moeten dat dan ook mensen op leeftijd zijn of mogen het ook wat jongere mensen zijn?
1: Nee, juist alles. Zolang je een persoonlijke band hebt met Indonesië, van of je grootouders er zijn geboren of je er zelf bent geboren of wat dan ook, juist eigenlijk heel breed. Want in die geschiedenis van Delft, net zoals eigenlijk in Nederland, is die band met Indonesië heel nauw. Maar dat vinden we eigenlijk juist mooi, als dat niet alleen oudere mensen zijn, maar ook jongeren. Want ook onze gastcurator, Amanda Pinati, die komt zelf uit Delft.
0: Ja.
1: Balinese vader, die haar altijd meenam naar Nusantara. Dat was het museum in Delft over Indonesië.
0: Uh-huh.
1: Zij zelf heeft daardoor ook eigenlijk dat is echt deel van haar identiteit. En daar zijn we ook eigenlijk naar op zoek.
0: Ja, mooi ook. En je zei onder meer over de inhoud en de vorm van de tentoonstelling. Kan je een voorbeeld geven daarvan, wat ze gaan doen?
1: Nou ja, dat is dus inderdaad onder begeleiding van Amanda Pinati en het museum zelf. Maken we een tentoonstelling, maar echt, dat willen we echt samen met de deelnemers doen. En dat doen we eigenlijk voor de vijfde keer binnen dit project, de Delftse Blik. En omdat het een co-creatieproject is, kan ik nog niet helemaal zeggen van wat het wordt. Want dat is altijd juist zo leuk, omdat het elke keer wordt het weer net anders. Dus dat is ook altijd spannend voor ons als museum. Van wij moeten wat loslaten en dan komt er eigenlijk altijd iets heel verrassends uit.
0: Ja, en het is eigenlijk...
1: Het doel is wel om de blik, om de verhalen van de deelnemers op die collectie zichtbaar te maken. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, en het programma is volgens mij ook bedoeld om mensen uit verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Hè? Dus dat is ook wat jullie proberen.
1: Precies. Ja. Ja. En die gemeenschap uit Indonesië, die is ook dan weer dus heel breed. Dat is niet één coherente. Dat heeft Amanda Pinati, die natuurlijk eigenlijk ook deel is van die gemeenschap, ons ook wel duidelijk gemaakt. Ja, dat zit overal.
0: Ja.
1: Dus dat roept ook iedereen op.
0: Ja, je zei ook, het hoeven geen experts te zijn. Dus iedereen die zich geroepen voelt, kan zich aanmelden.
1: Dat experts, dat wetenschappelijke herkomstonderzoek, dat hebben we zelf gedaan.
0: Ja.
1: En die uitkomsten willen we ook dan delen en die gaan we ook delen. Maar dit is juist echt, hoe jij dat zelf net noemde, die frisse blik.
0: Ja, en als mensen nu luisteren en denken, ik wil daar ook wel aan meewerken, hoe kunnen zij zich aanmelden?
1: Nou, dan kan je het beste naar onze website gaan, www.museumprinshofdelft.nl. En dan op de homepage kan je al meteen doorklikken naar de pagina van Wat zie jij? En daarin staat ook heel goed uitgelegd om hoeveel bijeenkomsten het gaat. Wat er eigenlijk van jou ook weer verwacht wordt.
0: Ja.
1: En dan kan je je aanmelden voor 31 augustus. En we zoeken dus ongeveer 15 mensen. Dus dan krijg je van ons zo snel mogelijk te horen ja, of je erbij zit.
0: Ja, en wanneer wordt dat dan weer tentoongesteld?
1: Als wij open gaan, want wij zijn, het museum is heel hard achter de schermen bezig, maar wij zijn nu dicht. En begin 28 gaan wij weer open. Okay. En dan is dat een van onze openingstentoonstellingen.
0: Wat leuk. Nou, mooi. Ik hoop dat er veel mensen zich gaan melden.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja? Dankjewel, Hester Scholfink was
1: dat. Jij ook, bedankt. Jo.
0: Museum Prinshof in Delft, dus die Delftenaren zoekt en mensen uit de omgeving ook. Dus jij mag je ook aanmelden als je dat zou. Zometeen verder natuurlijk. Ik ga nog even kijken of ik de presentator van het volgende programma kan vinden. En nee, dat is niet Sjaak vandaag. Dus wie zit er dan wel? Nou, dat hoor je zometeen. Eerst nog lekkere muziek op de zaterdagochtend. Dit is Sade met The Swedish Taboo in Uit.
2: Luister naar Uit met Marjolein Visser.

0: gaan we goed maken.
1: Soms ben ik ook even toe aan lekker vrij. Maar nu zijn we allebei lekker aan het werken. En dat is natuurlijk ook helemaal geen straf. Want we vinden het allebei hartstikke leuk wat we doen, toch?
0: Zeker. Zeker weten.
1: Ja. Hoe laat is het eigenlijk nu bij jou?
0: Het is nu 6:07.
1: 's Ochtends.
0: Ja, soms.
1: Wauw, jeetje. Dus, ja? Maar je klinkt heel fris en fruitig, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, ik ben om 5:00 opgestaan. Dus ik ben er helemaal bij. En alles is dichtbij hier, hè. Dus ik ben er zo.
1: Ja,
0: wat
1: ga jij doen komende 2 uur?
0: Ja, gewoon wat Sjaak ook doet. Een beetje kijken wat er in de wereld gebeurt. Daar een leuk plaatje aan koppelen. We hebben natuurlijk de bakplaat. Nou, daar zit ook wel een leuk verhaal achter. En eigenlijk heb ik... Wat denk jij? Denk je dat ik ook 2 smartlappen zou kunnen draaien?
1: Dat van mij
0: ik kan
1: mag
0: moeilijk
1: je.
0: Kiezen. Ja,
1: van
0: kan
1: mij mag
0: kiezen.
1: Je.
0: Vandaag. Okay.
1: Ja, en dan moet je luisterers blijven staan. En dus die ga je ook doen.
0: Is die blijven staan?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: ik heb hem gemaild.
0: Dan gaan we daarmee aan de gang.
1: Heel goed.
0: Heerlijk.
1: Veel plezier. Tot de volgende keer.
0: Hoi.
1: Doei. Dit is nog even Taylor Swift. En tot morgen 9:00, dan ben ik er weer. Doeg.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: In Benthuizen is het 22 graden en in Oud-Verlaat ook. Veel zon, hier en daar een stapelwolk en een matige noordwestenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Jan van Brakelstraat in Katwijk. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt de zaak. In Leiderdorp is een voetbalkooi voor straatvoetbal verdwenen. De gemeente had de kooi tijdelijk weggehaald willen hebben vanwege bouwplannen, maar had daar nog geen opdracht voor gegeven. Dit weekend is een hotel in Leiden het strijdtoneel van het wereldkampioenschap Stratego. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: En er is verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriesen.
15: Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond een auto in brand bij Reewijk. Vanaf Woerden nu 7 kilometer file en 20 minuten vertraging, doordat er 2 rijstroken dicht zijn.
13: Na de reclamemuziek van Eric Clapton. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
25: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
25: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
29: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
30: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
31: Tot 2 uur, broodje bral.

0: Als je dat moment hebt beleefd, dat middernachtmoment, hè, dan weet je zeker dat je niet met een weerwolf in zee bent gegaan. En dan komt het verder allemaal goed. Eric Clapton en After Midnight. Hè, leuk liedje is dit om mee te beginnen. Ik zeg goedemiddag, het is 9 minuten over 12. Eet smakelijk. En ik weet wel wat er op het programma staat natuurlijk. Ik weet wel waar jullie zijn aangeschoven. Jullie zitten in de lunchcorner van Radio West. Het is een broodje pral. Ja, het ligt eigenlijk al te geuren in onze vitrine. Het is iets waar jullie van mijlen en ver op afkomen natuurlijk, om dat lekker tot je te nemen. En ook vandaag kun je het vet weer langs je handen laten lopen. En nou ja, gewoon de smaak nog de hele dag proeven. Dit is broodje pral. Tot 2 uur. De naamgever van het broodje en tevens bedenker van het recept is er vandaag niet. Maar die zal er volgende week vast en zeker wel weer zijn. Wat mij is opgevallen eigenlijk, is dat er zoveel files weer staan vandaag. Het is Zwarte Zaterdag, hè, dat is iets waar men al maanden voor waarschuwt. En het is niet meer alleen vandaag. Er zijn diverse Zwarte Zaterdagen. Er zijn er ook op diverse plekken in Europa. Maar ik denk dan altijd, als je als reisorganisator nou gewoon reizen organiseert van zondag tot zondag, dan ben je toch spekkoper als klant. Want dan kun je lekker op zondag vertrekken. Dat is ook trouwens wat de ANWB adviseert. Ga lekker op zondag vertrekken. En dan rij je zo door. Dan heb je eigenlijk nauwelijks vertraging. Het is altijd maar die zaterdag waar iedereen zo krampachtig aan vasthoudt. Liever nog de hele dag in de file, maar wel slapen op je vakantieadres. En dus een hoop stress in plaats van de volgende dag reizen, een nachtje kwijt zijn, maar dan wel gewoon lekker relaxed aankomen. Nou ja, goed. Er zullen redenen voor zijn om het niet te doen. Misschien zijn het gillende kinderen, hoewel. Maar die zijn in de auto ook niet zo gezellig natuurlijk. Wij gaan van Mercedes-Benz tot aan een dictator. We gaan de wereld een beetje volgen in Broodje Bal. En we hebben natuurlijk ook de bakplaat. En. Ja, ik heb toch gekozen om twee plaatjes te draaien die het predicaat. Hoe heet het ook weer? Smartlap met zich mee kunnen dragen. Ja, speklap zit ik heel de tijd mee, maar smartlap. Zullen we lekker beginnen? We gaan beginnen met de editie van zaterdag 1 augustus 2026.
1: Broodje Bouw versiert je weekend.
2: Met Ronald van der Geer.

gewoon omdat het kan, staan ze nog steeds op de podia. Lois Lane, de dames. En It's the First Time. En dat is wel een heel lang geleden. Dat zij voor het eerst een liedje zongen op een podium. Hè? Ja, toen had ik ook nog haar. En jullie daar aan de andere kant ook nog, denk ik. Het is inmiddels 3:50. Dit is Broodje Bral met Straks. Het is wel leuk. We hebben een... ik kan het even erbij pakken. We hebben een, voor het spelletje moet je luisteren. We hebben een leuk spel. Dat kunnen we als volgt omschrijven. Dat is wel grappig. Een kaartspel waarin je muziek scant en zo snel mogelijk de juiste kaart matcht op artiest, genre of tijdperk. En dat is, nou, dat gaan we straks weggeven bij Moet Je Luisteren. Ik heb wel een nieuwe stem. Dus het is even passen en meten. Maar ja, je kunt altijd een schot voor de boeg geven, natuurlijk. Broodje Bral, voor zaterdag 1 augustus. Er kwam een mailtje in mijn mailbox, ronald@omroepwest.nl. En dat mailtje kwam van Gerard Slootweg. Hij zegt, ik weet niet of je aanstaande zondagmiddag de uitzending verzorgt tussen 2 en 5. Nee, dat doe ik niet. Maar ik zou graag aandacht willen vragen voor deze vergeten plaat uit 1982. Nou is het item de vergeten plaat er niet meer. Dus ik heb tegen Gerard Slootweg gezegd, joh, ik neem dit verhaal wel even mee naar zaterdagmiddag bij Bral. Dat is extra leuk om dat te doen. Hij wil namelijk aandacht vragen voor deze vergeten plaat uit 82 van de Nederlandse band Tower en hun hitsingle See You Tonight. Toevallig vind ik dat een geweldig nummer. Bestormde de top 40, hoogste notering nummer 11. Ja, dat is inderdaad waar. Dat heb ik even opgezocht. En die band, die werd in 1975 opgericht in Leiden. Er kwam wat Haagse aanvulling bij. Het was wachten op de doorbraak, zegt Gerard, hè, allemaal. En dat kwam dus in 1982. En eigenlijk heb ik daarna niets meer van hen vernomen. Maar het was de moeite waard. Misschien kun je de aandacht aan schenken en de plaat nog eens draaien. Nou, dat laatste ga ik zeker doen. Ik heb even opgezocht, maar ja, heel veel over hun nu is weinig te vinden. Ik denk dat de band ook niet meer bestaat. Maar ze kwamen inderdaad uit de regio Leiden en Den Haag. En ze bestonden uit de zangeres Marian Pijnakker. En die is heel nadrukkelijk aanwezig natuurlijk op dit nummer. Cor van der Hoogt, Tom Hogeboom, Ben Petersen en Henk van Loon. En dit werd met name een grote radiohit, omdat toen nog miljoenen mensen 's avonds luisterden naar de avondspits. En dit is ooit de steunplaat geweest. Ja, en als je steunplaat was bij Frits Spits, nou dan was je in goed gezelschap. Want nou ja, dan wist je eigenlijk dat er wel enig succes aan zat te komen. Als Frits Spits je steunde op de radio, dan had je dat wel te pakken. Nou, het lijkt een beetje op de muziek van ILO. Ik heb niet het idee dat ze daarna nog grote hits hebben gemaakt, maar dat ga ik nog wel even voor je opzoeken. Maar het is, het is een ondergewaardeerd nummer, dat sowieso. Maar het is wel geweldig. En alle reden om te draaien, dus dat doen we dan ook. Het is ook zo'n mooi verhaal, hè? Laat het maar weten, hè? Ronald@omroepwest.nl. En anders even appen 070-307-8080. Ja, ik vind dit ook leuk. Met groot plezier. Broodje Bral, Tower en See You Tonight.

vergelijking met het Electric Light Orchestra wel, hè? Dat hoor je er wel een beetje in terug. Tower en See You Tonight. Gerard Slootweg had dus om dit liedje gevraagd. Haags Leids, ook nog eens een keer. En ja, het was overigens wel een eendagse vlieg. Want na het succes van See You Tonight in 82 is Tower vrij snel uit elkaar gegaan. Leden bleven wel actief in de muziek, kwamen later ook wel weer samen. Ze hebben nog een tweede hit gehad, althans, ja, hit. We draaien hem nooit. Going Home. Er was ook nog een nummer 20 overigens in de top 40. Dus misschien is het leuk om die ook nog eens op te zetten. Maar in 84 zijn ze officieel uit elkaar gegaan. Ze hebben nog wel... Want dit werd ook bedacht als internationaal potentieel. Hè? Ze zijn ook nog wel in Duitsland geweest, maar het is toch niet helemaal geworden. En die zangeres Marian Pijnakker en gitarist Cor van Hoogt... die hebben nog in 85 het duo Split Decision gevormd. Hebben ook nog een single uitgebracht. Dus Gerard, als je daar geïnteresseerd bent... Action heette dat. En zij is een veelgevraagde sessiezangeres op dit moment. En vooral coach. En zij heeft een zangstudio, The Voice. Nou, daar ben je een beetje bij gepraat. Ik vond het een mooi project. Ik vond het ook een mooi proces. Leuk, Gerard, dat je deze naar voren hebt gebracht. Je kunt me altijd bereiken. Ronald@omroepwest.nl. Straks het spelletje. Een nieuwe stem. Kakelvers en een kakelverse prijs. Dit is niet zo kakelvers, maar wel gaaf. Paul Simon... And late in the evening.

0: de Killer Queen hier in de Broodjebal op Radio West. Het is inmiddels al na half één. Zometeen ga ik je de stem laten horen. Dat is binnen nu en laten we zeggen 30 seconden. Maar ik wil eerst nog even het weer met je doornemen. Want nou ja, het is een mooie dag. Hè? Het is de afgelopen nacht heel koel geweest. Dus oh, wat hebben we lekker geslapen. 10, 12 graden. Maar vandaag hebben we zon en stapelwolken. Kijk naar buiten en dan zie je daar de bevestiging van. En het zal zo'n 23, 24 graden worden. En dat is natuurlijk goed toeven. Morgen wordt het alweer iets warmer. Dan zal het 29 graden zijn. En daarna breekt er toch weer een periode aan van en... nou ja, warmte vooral. Droogte wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar. Maandag en dinsdag wordt warmer. Dan loopt het op tot 29 graden. En dan, nou ja, die dagen eigenlijk ook nog 30, 32 graden. En een hoge luchtvochtigheid. Oh, wat zullen we zweten. En later op dinsdagavond denk ik, dinsdagmiddag, regen of onweersbuien. Nou, dat is nou precies waar iedereen op zit te wachten. Want ja, je mag nou inmiddels natuurlijk ook je tuin niet meer sproeien. En je zwembadje vullen. Dus je bent... wat dat betreft een gelukkig mens als je je zwembadje vorige week nog hebt gevuld natuurlijk. Komende nacht blijft het koel trouwens met 13, 14 graden. Maar daarna, dus zorg ervoor dat je lekker uitgerust bent. Want daarna krijgen we weer nachten boven de 20 graden. De zogeheten plaknachten. Ja, die komen er ook weer aan. We gaan naar het spel. Je kunt een ontzettend leuk spelletje winnen in ons toch zeer geprezen spel.
1: Moet je luisteren.
0: Een kaartspel waarin je muziek scant en zo snel mogelijk de juiste kaart matcht op artiest, genre of tijdperk. Het enige is dat je het spel wel moet ophouden bij ons. Maar goed, dat is voor latere zorg. We gaan eerst even de stem laten horen, want we hebben een kakelverse volgens mij. Deze moet je raden.
1: Moet je luisteren.
2: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken.
1: Moet je luisteren.
0: Hij kan er een heel stoer verhaal van maken. Ja, dat moet je niet doen. Je moet gewoon lekker de waarheid spreken. Is nog wel eens lastig geweest. Laten we nog één keer luisteren. Ja, komt ie.
1: Moet je luisteren.
2: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken.
1: Moet je luisteren.
0: En dan mag je bellen, 070-390-5454. 070-390-5454. Het ultieme spel winnen met een hele makkelijke stem. Want ik vind hem niet zo heel erg moeilijk. 070-390-5454. Als het een beetje mee zit en het lukt, dan ga ik drie kandidaten de kans geven. Maar er zijn heel veel mensen buiten, hè, op dit moment. Dus dat wordt misschien wel een eitje als je nu belt. 070-390-5454. Voor die stem en die prijs.

0: muzikale geweld van Ike en Tina Turner in River Deep, Mountain High. Ja, de musical van Ike en Tina Turner, of althans van Tina Turner natuurlijk, heeft ons wel geleerd dat Ike het niet alleen bij muzikaal geweld hield. Maar goed, met Tina is dat maar verder goed gekomen. Gelukkig. Gaat het goed komen met ons spelletje?
1: Moet je luisteren.
0: Je mag nog altijd bellen, want het is rustig aan de lijn. Zo eerder moeten we gewoon zijn. 070-390-5454. We gaan dit spelletje spelen en dat doen we met deze stem.
1: Moet je luisteren.
2: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken.
1: Moet je luisteren.
0: Als het je nu nog te binnen schiet, 070-390-5454. En iedereen mag meedoen. Maar, we hebben wel degelijk iemand aan de lijn. Anneke Dijkstra. Dag Anneke, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ben je niet lekker buiten in het zonnetje?
3: Ik zit binnen te lunchen.
0: Oh, lekker.
3: Het was een beetje te heet in de zon, dus ja. Vandaar.
0: Ja, nee, maar dat moet je ook lekker binnen doen. En heb je dan jezelf een beetje verwend? Want je hebt het over een lunch. Dan hebben we het niet over een boterham met kaas, denk ik.
3: Nee, ik neem meestal 's middags crackers.
0: Oké. En doe je er ook wat op?
3: Ja, natuurlijk. Boter, kaas, één met hagelslag, één met tonijnsalade.
0: Oh.
3: En dan dus lekker met warme weer een glas karnemelk erbij. Heerlijk.
0: Ja, karnemelk. Och. Hoe staat dat nog? Ja. Wat is er zo lekker aan karnemelk? Ik heb het vroeger geprobeerd te drinken, maar ik vond het niet lekker.
3: Oh, zo lekker fris. Een beetje zeurig en ik hou ervan.
0: Je mot ervan houden, zeg maar, Anneke.
3: Ja, je mot ervan houden.
0: Nou, je hebt wel een lekkere diverse lunch met tonijnsalade en hagelslag. Het is iets wat je niet elke dag samen eet, toch?
3: Nee, zeker niet.
0: Hey, en heb je nog leuke plannen voor vanmiddag?
3: Ja, mijn vriend komt om 2 uur en dan gaan we een stukje fietsen.
0: Oh, kijk.
3: Ja.
0: En jij woont zelf.
3: Lekker weer voor.
0: Ja, en je woont zelf in de buurt van Alphen, volgens mij. Dus dat is een mooie omgeving om even lekker op de pedalen te staan, toch?
3: Ja, je kan alle kanten op, hè?
0: Ja.
3: Of alle kanten uit. Wouwbrug, Nieuwkoop, Boskoop, noem maar op.
0: Ja, nou heerlijk. Ja. Heerlijk dat jullie dat samen kunnen doen. Vergeet je niet in te smeren, hè? Want er is wel een zonnetje. Dus vergeet niet.
3: Nee, dat doen we altijd. Dus,
0: Oké, heel goed. Ja. Nou ja, dat is mijn bezorgdheid naar de luisteraars altijd. Nou. Hé, dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken.
1: Moet je luisteren?
0: En jij bent rijk alleen, dus ik zou zeggen, wie denk jij dat dit is? Anneke.
3: André Hazes junior.
0: André Hazes junior, zeg jij?
3: Ja.
0: Ja, ik kan er niks anders van maken dan goed. Ja, hij is helemaal goed. Ja, ik kan... Ja, dat moeten we... Kunnen we nog klappen voor je? Ja, groot enthousiasme als de stem juist geraden wordt. Maar hij is er gelijk uit. Ja, hij was niet zo moeilijk, hè?
3: Nee, zeker niet. Dus ik denk, ik gok. Maar ik hoor het niet op de radio, die heb ik aanstaan. Dus het.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oh, we zijn toch echt op de radio, hoor?
3: Oh, nou hoor ik hem, ja.
0: Ja, we zijn er echt. Ik begrijp nu dat. Even kijken hoor, dan kunnen we wel even. Greet, ben je er ook? En Gerda was op lijn 3. Nee, die zijn al weg, denk ik. Die.
4: Nee, ik ben niet weg.
0: Oh, Gerda, ben je Gerda?
4: Ja.
0: Oh, bedankt voor het bellen, Gerda. Maar Anneke heeft de prijs voor je neus weggekaapt.
4: Ik heb het gehoord.
0: Tot de volgende, hè?
4: Dag, fijne uitzending.
0: Hoi. Ja, er waren toch nog mensen bijgekomen, Anneke. Maar je hebt hem in één keer goed. Het was ook niet zo heel erg lastig, maar je wint een leuk spel. Ben je een beetje een spelletjesmens?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Je krijgt een kaartspel waarin je muziek scant en zo snel mogelijk de juiste kaart matcht op artiest, genre of tijdperk.
3: Oké.
0: Hartstikke leuk. Hey, Vincent, vertel hoe je aan de prijs komt. En worden je gegevens even opgeschreven. Ik wens je een heerlijke fietsmiddag en veel plezier met vriend en fiets. En maak er een mooie dag van.
3: Gaan we zeker doen. En bedankt. Oh. En ik geniet iedere keer van de gezellige uitzendingen.
0: Nou,
3: en moet ik nog aan de lijn blijven?
0: Ja, blijf maar even aan de lijn. Dan kan Vincent je even het een en ander uitleggen. Ja?
3: Oké, helemaal goed.
0: Dankjewel.
3: Doei. Dankjewel. Doei.
0: Ja, dat was ze. Leuk. Anneke is de winnares van de prijs voor vandaag. En dat betekent dat we morgen, en dat is dan bij Als de Dag van Toen, weer een nieuwe stem hebben. Dat ga ik zometeen even aan Kevin laten weten. Zullen Carly Simon nog doen zometeen? En You're So Fame, ja, dat is er ook wel eentje die je erbij kan hebben natuurlijk. En Herman van Veen. Overal blauwe plekken van jou. Vroeger. Herman van Veen, Hilversum 3.
5: Vroeger werd gezongen en gefloten in

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind

0: Je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: In Delfgauw en in Lisse is het 22 graden. Verder veel zon, hier en daar een stapel wolk. Het is 22 tot 25 graden.
2: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een controle van bedrijfspanden aan de Boezemweg in Pijnakker is ruim 420 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het ging om illegaal vuurwerk en ook bleek een deel van het consumentenvuurwerk niet volgens de regels opgeslagen te zijn. In Leiden-Dorp is een voetbalkooi voor straatvoetbal verdwenen. De gemeente had de kooi tijdelijk weggehaald, willen hebben vanwege bouwplannen, maar had daar nog geen opdracht voor gegeven. En medewerkers van de Haagse straatorganisatie maken elke nacht na een drukke stranddag het strand van Scheveningen schoon. Ze halen afval uit het zand en waarschuwen dan vooral achtergelaten glas gevaarlijk is voor strandbezoekers. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame muziek van Olivia Dean. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
17: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
20: Tot 2 uur, broodje brouw.

En dan maakt ze er weer een heel klein liedje van. Mooi is dat. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Zullen we dat So Easy even meenemen? Maar niet voordat ik je heb gezegd... Goedemiddag en welkom weer in de lunchcorner hier op Radio West. Welkom om het broodje Bral weer eens even lekker tot je te nemen. Even lekker smikkelen nog tot een uurtje of twee. En dan pak ik dat So Easy er even bij. Want we denken allemaal dat bepaalde bordspelletjes natuurlijk allemaal heel makkelijk zijn. En dat is niet altijd zo. Zeker niet als er een heus WK voor is. Hè? Bordspelletjes zijn trouwens natuurlijk heel populair. Mensen erg hier niet worden nog altijd gespeeld. Monopoly of Monopoly. Zoals je wilt. En ja, ik heb het over Stratego. Ik wist niet eens dat het bestond, een WK-Stratego. Maar het is echt en het is hartstikke actueel. Want het wordt op dit moment afgewerkt in het Fletcher Hotel in Leiden. Het WK-Stratego. Ja, ja, als jij denkt dat het allemaal stoffig is. Nee, zeker niet, hè. Nou ja. Ik heb er herinneringen aan. Wie heeft er geen herinneringen aan het spelletje Stratego? Het is toch fantastisch dat je moest volgens mij de vlag halen. En dan had je bommen, je had verkenners. Je had een spion had je ook. Je had een generaal, je had een maarschalk, weet ik veel. Maar ja, de gemeenschap is aan het groeien, aan het groeien. Je kunt het dus blijkbaar ook online spelen. Via Discord en online speelomgevingen. Maar het leukste is natuurlijk gewoon het bordspel. En zo gebeurt het dus in Leiden op dit moment... Waar 70 spelers uit 13 landen zijn binnengekomen om te strijden om de wereldtitel. Het is een resultaat van maanden voorbereiding. Sinds november zijn ze ermee bezig. Maar het is wel ontzettend gaaf natuurlijk. Het is een soort poker, hè? Je moet een beetje bluffen. Er staat een mooi verhaal trouwens op onze website, omroepwest.nl. Als je nog wat foto's wil zien, moet je daar maar even kijken. Wat ik ook wel grappig vind, is dat elke partij duurt een uur, 60 minuten. En als er dan geen winnaar is, dan eindigt een duel in een gelijkspel. En toen dacht ik, dat zouden ze met oorlogen ook moeten doen. We doen het een week en als het een week, dan is het een gelijkspel... en dan moet je er ook mee stoppen. Maar goed, dat is dus bezig nu. En nou ja, heel veel succes voor alle deelnemers. En misschien is het leuk om thuis ook gewoon weer het Stratego-bord er eens even bij te pakken... als je dat nog ergens in de kast hebt liggen en is even lekker te gaan spelen. En toen dacht ik, nou, dan past er een plaatje van Bolland en Bolland er wel bij. Nou ja, Bolland en Bolland hebben er natuurlijk geen hit mee gehad. Althans, ja, een beetje. Ze hebben het in 81 geschreven, maar Status Quo maakte er een hit mee. En dat past natuurlijk uitstekend bij onze gedachten van Stratego van vandaag. Ja. Want je hebt toch even zo'n goed jasje aan, hè? Op het moment dat je achter het bord zit. Oftewel...

Lekker ritme. Zo voor zo'n zonnige dag. En de temperatuur ook nog lekker is. Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. Hier op Radio West in Broodje Bral. Lekker deze zaterdagmiddag. En lekker geslapen. Hè? De temperatuur was goed, dus we zijn lekker uitgerust begonnen. We hebben alle zaterdagse perikelen een beetje achter de rug. Doe je toch een beetje zondag, of ochtends, weet je wel. Die beetje bakkie doen, een beetje bijkletsen. Maar ook wat huishoudelijke dingetjes. Dat wasje is gedraaid en zo. Dus doen we lekker een beetje de tijd aan onszelf. Even voor autoliefhebbers, als je net als ik groot fan bent van het automerk met een ster, zeg maar, dan is dit leuk. Een bijzondere ontdekking is er gedaan in Australië namelijk. Daar wordt op dit moment een Mercedes-Benz 540K gerestaureerd. En die auto werd jarenlang als verloren beschouwd. Dan denk je natuurlijk, ja, maar waren ze daar dan naar op zoek? Ja, dat waren ze. Want kenners zeggen, dit is de laatste auto geweest van Hermann Göring. Dat was een van de hoogste nazi-kopstukken tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die Mercedes-Benz 540K is een luxe cabriolet. En die verdween eigenlijk na de oorlog uit beeld. En tientallen jaren later dook die op bij een heel klein restauratiebedrijf in de buurt van Brisbane. Nou, nu zijn ze dan begonnen met die auto weer in de originele staat terug te brengen. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. Daar komt ongetwijfeld een documentaire over op een van de streamingsdiensten. Want dit is, ja, het is echt een hele bijzondere auto. Zoek hem maar op, hoor, die MB 540K. En die restauratie, hè, dat is ook geen makkie. Het is niet zo dat je zegt, nou, we rijden hem even binnen. We draaien er wat schroeven in en dan komt het goed. Het gaat 4 tot 5 jaar duren. Want veel onderdelen, nou ja, bestaan gewoon niet meer. Het moet allemaal met de hand worden nagemaakt. Maar het is natuurlijk een auto met een beetje een dubbel verhaal. Hè? Aan de ene kant denk je, ja, het is, misschien moet je er wel gewoon een vlammenwerper op zetten en zeggen, joh, daar willen we niks mee te maken hebben. Maar ja, het is wel een beladen verleden en het is een bijzonder stuk autogeschiedenis. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En daar komt nog bij, als de auto straks klaar is, dan wordt de waarde geschat op 1,5 tot 2 miljoen euro. Ja, voor een ding op 4 wielen, hè? Met een jaartal dat je bijna niet eens kan uitspreken. Maar het is wel mooi, ja. Zoek hem maar even op, beelden daarvan. Je kunt overal foto's vinden hoe die er nu uitziet. Want ja, het ding is zowat gestript, maar het is nog knap dat ze erachter gekomen zijn. En het zal geen bullshit verhaal zijn. Ze zullen er op een eerlijke manier achter zijn gekomen, denk ik, dat dit daadwerkelijk die auto is. Leuk om misschien daar eens even een wat toepasselijker liedje bij te vinden. En nou, dat is natuurlijk ooit gemaakt, ja. Kun je kiezen voor Armand en de volgende getankte Mercedes. Ik kies in dit geval maar even voor Teaspoon en de Mercedes-Benz.

0: Dat die dance classic er ook in zit van Forget Me Not. Maakt het toch leuker, George Michael en The Fast Love hier op Radio West. Ja. Get it up. Dus even kijken naar het weer. Zullen we het doen? Afgelopen nacht was het koel. Temperaturen tussen de 10 en 12 graden. En vandaag, kijk eens naar buiten. Ja, we kunnen het eens zijn dat de zon afgewisseld wordt door stapelwolken. 23, 24 graden. We hadden net Anneke, die ging lekker fietsen vanmiddag met haar vriend om 2 uur. Nou, dat wordt een lekkere fietstocht hoor. Want het is vandaag verder ook droog. Dus het is buitengewoon goed toeven. Morgen wordt het 29 graden. En ook dan droog. Maandag en dinsdag wordt het nog wat warmer. Dan kan het 30 tot 32 graden worden met een hoge luchtvochtigheid. Dat betekent dat de zweetdruppels alleen bij je denken al van je voorhoofd vallen. En dan later op de dinsdag, dat kan in de middag en avond zijn, is er regen of onweer voorspeld. Ja, en dan de komende nacht blijft het nog koel met 13, 14 graden. Dus pak je momenten nu het kan, want daarna zal het warmer zijn. Dan gaan we vooral in de steden weer rond de 20 graden zitten. Dus dan komen we weer terecht op de spreekwoordelijke plaknachten. Even iets serieus. En dan weer niet. Ja, ik ga het uitleggen hoor. Het is vandaag 1 augustus. En op 1 augustus wordt er wereldwijd aandacht besteed aan longkanker. Ja. En dat wordt natuurlijk altijd gecombineerd met roken. En roken wordt natuurlijk al jarenlang ontmoedigd. En ik heb zelf altijd gezegd, joh, laat mij lekker roken als ik daar zin in heb. Maar ik ben inmiddels een flink aantal jaren gestopt. En dat ontmoedigen is echt een goede zaak. Je voelt je echt veel en veel beter. Daarnaast, roken en longkanker is met elkaar verbonden. En longkanker is een gruwelijke ziekte. Net als alle andere kankers natuurlijk. Maar op 1 augustus staan we wereldwijd stil bij deze ziekte. De symptomen ook en de gevolgen en uiteraard de patiënten ervan. Om het nou niet te zwaar te laten zijn, dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik doe in het kader van de Smart Lab, maak ik er een beetje een actueel verhaaltje van. Kijk ik even of er een liedje is over roken. Ja, ja, je raadt het al. En dat is er natuurlijk. Ja, dat is er echt. En dat gaan we nu horen in alle gezelligheid die er is. Want Jantje Koopmans heeft ooit de hit gemaakt. Ik ben gestopt met roken.
1: De Smart Lab van de week.
0: En die hoor je nu hier op Radio West. Ik ben gestopt met roken.

0: geen sigaretje meer.
1: Ik ben gestopt met roken.
0: Stop ze maar rustig weg, ik hoef het echt niet, man.
1: Ik ben gestopt met roken.
0: Nee.

RBO Speedwagon, keep on loving you. Daarvoor Jantje Koopmans als smartlap van de week. Ja, dan kan anders, hè. En ik ben gestopt met roken. Ik vind het zo'n hele bijzondere plaat. Sowieso een hele bijzondere man, deze Jantje Koopmans, die overigens al jarenlang de voicemail erop heeft. Dus probeer hem niet te bellen. Over voicemail gesproken, ik weet niet of hij de voicemail erop heeft, maar heb je wel eens van die dagen dat je denkt, hoe zou het met Boy George zijn? Dat kan, hè, dat je dat denkt. George Allen O'Doyd, hè, zoals die echt heet. Hoe zou het eigenlijk met hem gaan? Ik bedoel, vroeger was hij vast bezoeker van je huiskamer. Maar dan stond hij in Top Pop of in andere popprogramma's, of hij was ergens anders. Maar tegenwoordig hoor je niet zo heel veel meer van hem. Ik weet van hem dat hij de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. Dat hij de Culture Club natuurlijk ooit oprichtte. En dat hij, toch wel aanstootgevend was in die tijd. Kijk, op een dag zoals vandaag, dat de Pride-boten door de Canal Parade door Amsterdam varen, zou die niet eens meer opvallen. Maar in de tijd dat Culture Club een hit had, ja, was dat toch best wel opvallend. Hoe zou het nou met hem gegaan zijn? Hij heeft na zijn Culture Club bewegingen, heeft hij toch wel een beetje geworsteld met verslavingen. Hij is wel een goede actieve house- en club-dj geworden. Maar had ook wel wat problemen met de wet. Heeft ook even vastgezet. Hij heeft een boek geschreven. En ik kwam hem ineens tegen in een tv-programma over die, dat hebben jullie ook wel eens gezien, denk ik, die veel te rijke makelaars in Los Angeles en New York, die dan huizen aan mensen moeten slijten. En dan zie je allerlei rijke mensen. En ineens was daar Boy George. Die woonde daar met een paar vrouwen en een man in een enorm huis. En dan deed hij af en toe zijn liedje. En voor de rest sleet hij zijn tijd eigenlijk met een klein drankje doen en zijn feestje hier, een hapje daar. En zag er goed uit. Totdat ik van de week een berichtje over hem tegenkwam. Hij zou meegaan doen aan een musical. De Londense productie van Jesus Christ Superstar. En hij zou vanaf overmorgen daar een rol in gaan spelen. King Herodes zou die vertolken. Maar hij gaat het niet doen. Zijn manager heeft gezegd, hij stopt ermee. Want alle aandacht gaat uit naar Boy George. En dat willen we niet. Het moet over de musical gaan. En waarom gaat nou alle aandacht uit naar Boy George? Niet zozeer omdat hij Boy George is, maar omdat hij op sociale media een pro-Israëlisch met AI gemaakt nummer had gedeeld. En dat leidde weer tot kritiek, want je mag natuurlijk eigenlijk niks vinden in deze tijd. En veel kritiek en felle discussies online. En ja, die kritiek en die discussies haalden de aandacht weg bij de musical. En Boy George, die dacht, dan doe ik maar niet meer mee. Dan ben ik er maar vanaf. Lekker ook voor zo'n productie. Dus op het laatste moment nog even een vervanger moeten zoeken. Maar hij laat weten overigens Boy George dat hij achter zijn overtuigingen blijft staan, maar benadrukt dat de discussie inmiddels volledig uit de hand is gelopen. Ja, wie hem in die musical gaat vervangen, dat is nog niet helemaal bekend. Maar hij houdt wel weer de gemoederen bezig en zo zie je. Pas nou maar op, als je iets deelt of wat dan ook wat maar een beetje dubieus is, er zijn mensen die vinden niet dat je iets mag vinden. Daar wordt Boy George nu toch ook uiteindelijk slachtoffer van. Terwijl hij jarenlang heeft gedaan waar hij zin in had. En zich daar niets van heeft aangetrokken. Maar het is een andere tijd. Leuk idee is dan om de Culture Club weer eens op te zetten. Church of the Poison Mind.

0: Ja.
1: Het zijn de klanken die je echt zomers doen voelen, vind ik. Alvaro Soler en Sofia. Even nog vakantie, over zomer gesproken. Ja, toch even over hebben. We kiezen er zelf voor, hè. Ik heb net al gezegd, ik snap niet dat mensen allemaal op zaterdag op die zwarte zaterdag in die file gaan staan. Sla één nachtje over en ga op zondag. En je komt veel meer ontspannen aan. Tenminste, dat gevoel heb ik. Ga als tour operator eens kijken of je misschien die huisjes en al die hotels, dat je die pakketreizen, dat je dat gewoon voortaan eens even anders gaat doen. Van zondag tot zondag of van maandag tot maandag. Maar goed, dat zal misschien best gebeurd zijn. Die zwarte zaterdag blijft. En iedereen doet nog steeds gewoon zijn ogen dicht. En denkt, nou, het zal allemaal wel. En dat gebeurt natuurlijk ook als je eenmaal dan aan de Costa Brava of waar dan ook bent. Bij die hotels, hè. En in Mallorca en weet ik wat. Ook daar moet je af en toe je ogen dicht doen. En denken, nou ja, het zal allemaal wel. Want ja, een Britse toerist, die was het eigenlijk helemaal zat. En die zag dat vakantieganger al heel snel weer die lichtbedden reserveerden. Want dat gebeurt daar steeds. Hè. Dan staan mensen in de rij of ze mogen pas later. En dan rennen ze er werkelijk op af. Dat is echt ongelooflijk. Nou, was een Engelsman, vond ik zo'n grappig verhaal. Die was het helemaal zat. En die dacht, nou, weet je wat ik doe? Ik doe een beetje jeukpoeder in een van die handdoeken. Van een van die gasten die daar elke keer maar bezig is met het reserveren. Maar vervolgens een halve dag weg is. En nou ja, die man komt terug, gaat liggen, krijgt toch wel jeuk. Krijgt nog wat meer jeuk, nog wat meer jeuk. Die Engelsman lachen natuurlijk achter een struik. En hij duikt het zwembad in en hij denkt, hè, zo, het is weg. Pakt zijn handdoek. Ja, dan weet je al. Dan wordt het alleen nog maar erger. Dus hij heeft er heel veel plezier van gehad. Maar ja, uiteindelijk heb je er geen bedje mee. Maar het geeft wel aan dat er heel veel irritatie is. En dan zou je zeggen, zet genoeg bedjes neer. Ja, die zijn er natuurlijk wel. Alleen, die staan niet direct rond het zwembad. Ja, en mensen op vakantie, het zijn toch altijd, het zijn hele rare exemplaren, vind je niet? Maar ik vond dit wel een leuke truc. Don't try this during your holiday, please. Zometeen nog de bakplaat. Dit is Cliff Richard nog even.

0: Cliff Richard en The Missing Nights. Maar we hebben deze nog.
1: De bakplaat.
0: Precies, we moeten de bakplaat nog doen. En ik koos in het kader van de bakplaat voor de actualiteit, uiteraard. Zoals Sjaak dat eigenlijk ook altijd doet. En ja, Infantino, hè, ze noemen hem ook wel Infantilo. Die heeft natuurlijk bizarre ideeën gelanceerd voor de verkoop van voetbal via aandelen. En daar zijn allerlei bonden tegen. Zelfs zijn adviseurs stappen op bij de FIFA. En dat geeft toch wel aan dat je een beetje een solozeiler bent in een wereld waar je beter geen solozeiler kan zijn. En toen dacht ik van, nou ja, dan vind ik dit eigenlijk wel een beetje een bakplaat. En dat is hem dan ook. De bakplaat voor deze week. De Dictator, ja, van Centerfold. Veel plezier zometeen met Pieter Tammens.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste

0: Botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: In Weipoort is het 24 graden en in Limmeer ook. Veel zon, hier en daar een stapelwolk en een matige noordwestenwind.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Alle sluizen in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland gaan vanaf woensdag dicht vanwege het watertekort. Ook mogen bedrijven en particulieren geen water meer halen uit sloten, beken en kanalen. Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Jan van Brakelstraat in Katwijk. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt de zaak. En ondernemers in het oude centrum van Voorburg willen dat de gemeente harder optreedt tegen langparkeerders. Op hun parkeerterrein onder de A12 staan volgens hen al jaren auto's en aanhangers die nauwelijks worden gebruikt, waardoor er minder parkeerplekken voor bezoekers en omwonenden zijn. Meer regionieuws over een uurtje, nu het nieuws van de NOS.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12:00 stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jennifer. Na de reclame muziek van Simply Red. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Tot 17:00, zaterdagmiddag met...

Ja, de heerlijke stem van Mick Hucknall, de zanger van Simply Red, opende deze uitzending van zaterdagmiddag met mijn naam is Pieter Tammens. En ik mag jullie 3 uur lang gaan verpozen op deze heerlijke dag, op deze 1e augustus. De eerste dag van alweer de 8e maand. Wat gaat het toch hard en wat zijn we toch aan het genieten van het overheerlijke weer. Laten we het niet te veel hebben over het ontbreken van water. Want het geven van water aan onze plantjes wordt niet helemaal meer op prijs gesteld, omdat we natuurlijk last hebben van behoorlijke droogte. Maar er gaan ook weer momenten komen dat we helemaal gek worden van de regenpakken, gek worden van de paraplu's. En dat willen we allemaal niet meer meemaken. Dus we willen het vooral hebben over leuke, gezellige dingen de komende 3 uur hier op Radio West. Mick Hucknall, zanger van Simply Red. Ja, een man wat mij betreft met een geweldig mooie stem. En zo zijn er natuurlijk veel meer mensen die een prachtige stem meebrengen in de muziek waar we heel erg van genieten. En als jullie nu denken van ja, ik vind Mick Hucknall een prachtige stem hebben, maar ik heb ook nog Elvis Presley die ik prachtig vind, Tom Jones die ik prachtig vind, of een hele mooie vrouwenstem natuurlijk, hè. En of dat nou Janis Joplin is of Grace Slick. Als er een stem is waarvan je zegt, ja Pieter, die wil ik nou toch echt eens even met je delen, laat me dat dan weten via WhatsApp op 070-307-8080. Deel met mij wat jij nou prachtige stemmen vindt in de popmuziek, maar misschien ook gewoon in Nederlands populair. Allemaal prachtig. Als het je raakt en als je denkt, ja, dit is wat mijn dag kleurt, dan gaan we daar vandaag eens uitgebreid met elkaar over delibereren. We gaan genieten van muziek. We gaan genieten, zoals jullie al doen, van het heerlijke weer. Lekker in de tuin, lekker in de auto. Laat ook vooral weten op WhatsApp waar je op dit moment bent en waar je aan het genieten bent van de prachtige muziek die dit station met jullie deelt. Dank aan Ronald van der Geer. Hij was degene die het waarnam voor Sjaak Bral, die vandaag natuurlijk aan het genieten is van andere dingen dan het maken van radio. Maar ook Ronald heeft jullie natuurlijk heerlijk weten te verpozen. Zo is het 2:12. We gaan lekker een paar uurtjes genieten hier vandaag van overheerlijke muziek en jullie van de zon.

Wat nou, er wordt niet geweldige muziek gemaakt tegenwoordig. Als je gaat luisteren naar muziek uit 2026. Shanna Spiro was dit en daarvoor draaiden we Adult Education van Hall & Oates. Het is ongelooflijk hoe mooi het is om deze muziek te draaien op deze heerlijke dag. Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk zalig om te genieten van de zon, van de muziek, van het feit dat het lekker weekend is. Dus laat vooral even weten wat je aan het doen bent op dit moment bij jezelf in de tuin of lekker in de auto. Of misschien ben je onderweg naar iets toe. En doe dat vooral even op WhatsApp op 070-307-8080. Ik vind het leuk om te weten wat je beweegt. En vergeet vooral ook niet te laten weten wat er op dit moment, ja, die lekkere stem is waar je van houdt. Waarvan je zegt, ja, die raakt me, die stem. En dat vind ik inderdaad mooi om van te genieten. En of dat nou inderdaad Elvis Presley is, Frank Sinatra. Er zijn genoeg mooie stemmen uit de muziekhistorie waar ik van benieuwd ben wat je daar nou van vindt. Een band die zich toch, als we het zacht mogen uitdrukken, behoorlijk legendarisch mag noemen. Die niet alleen maar hele wilde nummers wisten te maken, maar vooral ook heel rustige nummers. Zijn de Rolling Stones hier op Radio West. En ze bezingen The Wild Horses.

Is die prachtig of is die niet prachtig? De mannen van de Rolling Stones. En zo zie je dat het genieten is vandaag van de muziek die wij allemaal aan het draaien zijn hier op Radio West. En wat ik een hele, ja, hele lekkere band vind, en dat had ik als tiener al, dat ik heel gek van ze was Madness. Ik ben van 1969, ik heb dat vaak geroepen op deze zender. En begin jaren 80 begin je toch van de muziek van je ouders langzaam maar zeker je eigen scene te ontdekken. En dat was bij mij echt heel duidelijk de ska scene. Dan was het alleen maar dat mijn vader altijd gleufhoeden droeg en dat ik die ook mooi kon gebruiken als ik mezelf aan het uitdossen was als tiener, met name op schoolfeesten of andere gelegenheden waar je je neus even wil laten zien. En zo hou ik van alle werk van Madness en zeker van deze.

0: wat is het lekker zeg hier in de studio. Ik heb er eens een goede bronwater bij gepakt. Ik heb ook een heerlijk kopje koffie op. Dus ik hoop dat jullie jezelf ook goed aan het verzorgen zijn in de tuin. Genietend van natuurlijk het heerlijke weer op dit moment op deze zaterdag de 1e augustus. En misschien ben je wel op vakantie. Want we hebben de afgelopen week bij Westwoord Wakker ook mensen in Duitsland op de camping getroffen. Als dat het geval is, laat het even weten op WhatsApp. Ik ben benieuwd wat er allemaal leeft en speelt bij jullie op 070-307-8080. En wat je uitzicht is, misschien kan ik ook even een fotootje sturen. Dat is natuurlijk ook heerlijk om te delen. Hier in Den Haag in de studio van Radio West is het lekker rustig, is het lekker sereen. Dan zijn we vooral bezig met het draaien van overheerlijke muziek. En ik ga het toch maar even roepen en zometeen ga ik daar een mooi promootje over draaien. We zijn natuurlijk ook uitermate nieuwsgierig naar het mooiste woord van de regio. Denk er dit weekend eens even lekker over na. Over wat bij jullie in jullie dorp of in jullie stad een typisch woord is. Wat niet Nederlands is, maar wat iedereen in jouw buurt begrijpt. Dat mag poëtisch zijn, dat mag mooi zijn. Het mag ook een heel klein beetje schuren. Kortom, wij zijn uitermate nieuwsgierig hier bij Radio West. Hoe het zit met dat mooiste woord uit de regio. Want in de komende weken gaan we daar een hele mooie top 5 van maken.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, oh, it's long.
1: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
3: Ja, wij zijn Kattex.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
4: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Heerlijk. Does Your Mother Know van ABBA brengt ons na ruim 10 minuten over 2:30 hier bij Zaterdagmiddag met. Ja, Debbie, ik denk dat je gelijk hebt. Er zal vast een beetje gedanst zijn op deze heerlijke muziek. 104 kerstbomen lang. Dat was hem volgens mij, hè? Nou, laat daar geen misverstand over bestaan. En wat ik leuk vind, Karel, die hebt ook naar de studio hier op 070-307-8080... dat hij ongeveer van mijn leeftijd moet zijn. Want ook hij hield van ska-muziek en had ook een paar met een gleufhoed. En zo zie je dat we toch een heel klein beetje op elkaar lijken allemaal. En dat maakt het samenleven natuurlijk ook zo heerlijk. Lekker, hè? Ik gaf Albert even de tijd om een kleine stilte te laten vallen. We zijn aan het genieten van heerlijke muziek hier op Radio West. Het is een rustige periode hier in de zomer. Niet alleen qua weer. Ik krijg een hele mooie foto van mijn familie. Die zitten lekker aan het strand te genieten. Dus op het moment dat als jullie willen laten weten hoe het ervoor staat ergens in de regio, schroom niet ons te whatsappen. Laat het even weten. Dat vind ik leuk om te vernemen of iedereen zich lekker aan het vermaken is op deze 1 augustus. Waarin we, zoals dat heet, genieten van het weer, genieten van de vrijheid, genieten van de zaterdag op deze prachtige radiostation waar we heerlijke muziek draaien. En het wordt tijd dat we de Pretenders eens aan het werk zetten.
1: Je luistert naar Zaterdagmiddag met
2: Pieter Tammens.

0: Don't Get Me Wrong van Pretenders hier op Radio West. Nou, ik ga in ieder geval twee mensen enorm veel succes wensen met het pellen van garnalen, Adrie en Paul. We zijn lekker aan het genieten en garnalen aan het pellen. Dus dank voor de reactie en heel veel succes. En geniet ook vooral van die heerlijke garnalen. Want ik moet zeggen, ik krijg er al een beetje trek van als ik naar de foto kijk. Dank Paul voor de reactie. Ja, en Debbie, is mensen niet nieuwsgierig naar mensen waar ze naar West luisteren? Op vakantie, op de camping of thuis? Nou, dan ben ik enorm nieuwsgierig naar Debbie. Dus laat het vooral weten waar jij aan het luisteren bent. Dan ga ik daar natuurlijk ook kont van doen. Want zo doe je dat in zo'n uitzending als vandaag. Heerlijk genieten van overheerlijke muziek. En dat doen we allemaal op jullie vertrouwde station. En ja, waar luisteren jullie nou eigenlijk naar?
1: Je luistert naar Radio West.

Teddy Swims met een prachtige, indrukwekkende stem. Lose Control zong hij hier op Radio West tijdens zaterdagmiddag met, waar mijn vader in mijn hoofd ook een beetje klinkt met dat er tegenwoordig geen goede muziek meer wordt gemaakt. Dat zei die ouwe altijd. En later werd hij daar toch in gelogen straf toen hij samen met mij nog wel eens naar Veronica's Pop Night zat te kijken. En erachter kwam dat 10cc wel degelijk muziek maakte die hij leuk vond. En dat gold ook voor Spandau Ballet. Ik denk dat iedereen zich die uitzendingen nog wel kan herinneren, dat je midden in de nacht naar overheerlijke muziek kon kijken en luisteren. En Teddy Swims is natuurlijk een van de nieuwere artiesten die wat mij betreft altijd recht mijn borst inkomt. Nou, het volgende nummer wat we hier gaan draaien bij zaterdagmiddag met, dat is een nummer van Harry Nilsson. En die raakt mij met name vanwege een televisieuitzending waar Lies Visserdijk werd geïnterviewd door Linda van Dijk. En dat ging over haar man die er zelf voor gekozen heeft om zijn leven te beëindigen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is natuurlijk enorm triest. En met name dit nummer doet haar altijd aan hem denken. En mede door haar verhaal en door het feit dat het niet altijd roze geur en maneschijn in het leven is, is dat iets wat mij altijd is bijgebleven. Als jij ook muziek hebt die je zegt, ja, dat raakt me, dan zal dit er eentje zijn die daar zeker bij hoort. Harry Nilsson en Everybody's Talking. Ik ga er even rustig voor zitten.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij SpaceX

0: Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: In Rijswijk is het 23 graden en in Voorhout 25. Veel zon, hier en daar een stapelwolk en een matige noordwestenwind.
5: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemiddag, 2:02. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een controle van bedrijfspanden aan de Boezemweg in Pijnakker is ruim 420 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het ging om illegaal vuurwerk en ook bleek een deel van het consumentenvuurwerk niet volgens de regels te zijn opgeslagen. Ondernemers in het oude centrum van Voorburg willen dat de gemeente harder optreedt tegen langparkeerders op een parkeerterrein onder de A12. Doordat er al jaren auto's en aanhangers staan die nauwelijks worden gebruikt, kunnen bezoekers en omwonenden hun auto's niet kwijt. En de miniatuur van de nieuwe kerk uit de tuin van de 91-jarige hobbybouwer Chris van der Sman in Noodorp heeft een nieuwe plek gekregen. Het staat voortaan in de Hortus Botanicus van de TU Delft. Voor zijn miniatuur van de oude kerk wordt nog een nieuwe bestemming gezocht. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: En na de reclame muziek van de Doobie Brothers. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

11 minuten over 3. Je luistert naar Zaterdagmiddag Met hier op Radio West. En wat een heerlijke muziek hebben we al voor je gedraaid. En wat heb ik ook nog de nodige heerlijke muziek voor je klaarstaan hier om te genieten van de zon. Lekker met de radio op de achtergrond. Of als je gewoon lekker in de taxi aan het rijden bent. Zoals Diana, die mezelf een filmpje daarover heeft gestuurd. Twee handen aan het sturen, Diana. Let erop, hou het veilig. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die in het verkeer op dit moment aan het luisteren is naar de heerlijke muziek die we hier op West voor jullie klaar hebben staan. We gaan zo meteen zelfs naar het Westen. We gaan het hebben over vriendschap. We hebben nog een noodgeval. We zijn nog steeds aan het staan. En als je een beetje muzikaal gevoel hebt, dan zal je vast en zeker weten wat we zo meteen gaan draaien. Laat ook weten waar je bent, wat je doet. In het buitenland, hier in de regio, elders in Nederland. Doe dat op WhatsApp 070-307-8080. We hebben al de nodige berichten binnengekregen. En dat is vooral leuk om te ervaren. Zoals Annemarie, die ons laat weten dat ze nog even moet wachten met het sproeien van de tuin. En dat voordat mensen daar boos over worden, zij gewoon een regenton gevuld heeft met eerder opgevangen water. Maar het begint wel de bodem te zien, dus dat betekent dat het wel snel moet gaan regenen. Al is het alleen maar even voor de tuin. Geniet van het weekend. Doe dat op deze 1 augustus met overheerlijke muziek die wij hier op West voor jullie hebben klaarstaan. En zoals ik al zei, we gaan naar het Westen. Je bent al bij West, maar de Pet Shop Boys die maakten ooit een nummer. Die coverden ze, want dat was natuurlijk van oorsprong van de YMCA-mannen van The Village People. En dat betekent dat we gaan luisteren naar lekkere, opzwepende muziek die ook een beetje hoort bij het weer, bij de sfeer van zo'n weekend waar we momenteel in zitten. Ga genieten van die twee mannen die zichzelf de Pet Shop Boys hebben genoemd. En lekker naar het Westen gaan. Dan ga ik dat ook doen. En daarna heb ik nog een heerlijke muzikale plaat voor je klaarstaan. Goed insmeren, goed hydrateren en blijf luisteren naar de heerlijke muziek hier op Radio West.

Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine. Wat een heerlijke klanken zijn dat toch als je hiernaar luistert. Mooi duo die besloot om samen eens een keer een lekker muziekje te maken. En dat deden ze redelijk succesvol, want we kennen hem allemaal nog. En het hoort ook echt een heel klein beetje bij het seizoen, vind ik eigenlijk wel. Nou, ik heb jullie al gevraagd, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou, een heel leuk bericht gekregen van Mirjam. Hoi Pieter, je wil weten wat we aan het doen zijn? Nou, ik sta in de keuken lekker te koken en mijn man Victor gaat de hele kip in stukken snijden. En ik heb de groentes gesneden waar de kip in gelegd wordt. En dan stoven maar lekker in die groentes. En dat eten we met stokbrood en met wat smeersels. Een hele fijne uitzending. Goed van Mirjam, Victor en ons hondje Vico. Nou, ik vind dat jullie een heel goed team zijn, hoor. En ik ben er trots op dat onder deze omstandigheden je toch gewoon lekker die keuken ingestapt bent. Want de meeste mensen zouden ook kunnen denken, weet je wat wij doen? We gaan wat bestellen. Maar jullie zijn lekker samen aan het kokkerellen. Dat vind ik gezelligheid. En wij hier op West blijven heerlijke muziek draaien. Nederlands product van Bente met 3, 2, 1.

Uit Amsterdam komt ze, Bente. Zij maakt het nummer 3-2-1. En ze was natuurlijk al enige tijd behoorlijk aanwezig in de Nederlandse muziek scene. Maar zeker na haar deelname met Beste Zangers heeft haar carrière een absolute vlucht genomen. We gaan 50 jaar terug naar 1976. Toen werd er een nummer gemaakt door Starland Vocal Band. Ik moet het natuurlijk wel goed uitspreken. Afternoon Delight. En ik kan me haast niet voorstellen dat het toch echt 50 jaar geleden is. Maar dat is het toch wel degelijk. En als je denkt, ja, Afternoon Delight, welk nummer was dat ook alweer? Nou, hier is die.

0: afternoon delight. Het was een deel van de jaren 70. Dat veel muziek ging over, over ruimtevaart, over sterren, over raketten. Dat was het woord wat ik zocht. En dat in een week dat we ook nog bij de ESA hele mooie prijs hebben weggegeven om daar het museum te bezoeken. Ja, in 1977, Afternoon Delight zorgde best voor de nodige prijzen voor deze band. Voor de Starland Vocal Band. Ze werden genomineerd voor de plaat van het jaar. Voor de beste pop performance. Maar dat wonnen ze niet. Maar wat ze wel wonnen was het beste arrangement voor stemmen. Zowel voor duo's, groepen als chorus. Nou, daar kunnen we wel over eens zijn dat ze daar behoorlijk goed in geslaagd zijn.
1: Luistert naar Zaterdagmiddag met...

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Elton John op Radio West met I'm Still Standing. Daarvoor draaiden we Noodgeval van Goldband, helden uit deze regio. En zo zijn we aangeland op 9 minuten over 3:30. En luister je naar zaterdagmiddag met. En zijn we heerlijk aan het genieten van zalige muziek. Dat kunnen we toch wel stellen. En als ik zo naar buiten kijk, en dat kan ik hier vandaan uit de studio, dan zie ik een heerlijk zonnetje. Dus wat dat betreft wens ik iedereen die in de zon zit ongelooflijk veel plezier en succes. In de hoop dat het ook allemaal een beetje goed gaat. Geweldig. Zullen we eens even een beetje wat zedige plaat draaien? Gewoon eentje waarvan je denkt, ach, een beetje liefdesverdriet. Toch even laten weten van wat er ook gebeurt. Je blijft voor mij altijd speciaal.

Van Dolly Parton was die al geweldig, maar Whitney Houston wist daar toch nog één schepje bovenop te doen. En als iemand het daarover eens is, dan is het onze Debbie die naar ons geappt heeft van die Angel Whitney. Dear Whitney, God bless you. Ja, ik moet zeggen dat ik het helemaal met je eens ben, hoor Deb, want dit is een geweldig nummer. Als je lekker aan het luisteren bent, waar ook ter wereld, laat het ons even weten via WhatsApp op 070-307-8080. Want ik vind het ongelooflijk leuk om te weten waar je bent, wat je doet en hoe je aan het genieten bent van deze overheerlijke zaterdag.

De zeer karakteristieke en prachtige stem van Neil Diamond vulde de ether hier op Radio West met Longfellow Serenade. Ja, en we hebben meer helden in onze regio dan alleen de Golden Earring. Daar kunnen we natuurlijk een hele rij van maken. Sommieux. Heerlijk live ook, heb ik me laten vertellen. Die staat wat dat betreft nog altijd op mijn bucketlist. Dit is Multicolor.

prachtig hè. Son Jeuvers dit op Radio West. En het applaus is niet voor mij hoor. Ik doe natuurlijk wel mijn stinkende best hier bij zaterdagmiddag met. Het is een prachtig concert wat hij gaf. Elvis Presley live in 1968. En dat prachtige leren pak wat hij had. En het was een tijd een beetje druk rondom geweest met allerlei speelfilms die eigenlijk niet zo heel veel waren. Maar het is natuurlijk een echte muzikale man. Hij vond het heerlijk om op die manier terug te komen. En ik vond het heerlijk om die documentaire te bekijken. The King of Rock and Roll op West. Memories.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: In Alphen aan de Rijn 25 graden en in Oestreeks 24. Veel zon, stapelwolken en een matige noordwestenwind.
8: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bloembollentelers aan de kust hebben grote zorgen over de dreigende komst van zoutwater. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht binnen 2 weken zoutwater te moeten toelaten in de kanalen, beken en sloten om zo de dijken te beschermen. De gemeente Gouda kijkt of de terrassen op de markt kunnen worden uitgebreid. Het plan moet de binnenstad aantrekkelijker maken. Horecaondernemers reageren verdeeld op het voorstel. En oud-ADO Den Haag-verdediger en publiekslieveling Diogo Thomas zet zijn loopbaan voort in Zweden. De Fin heeft een contract getekend bij AIK Voetbal. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieve gevolgen.

0: vonden in de auto in Bilthoven, die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame muziek van Leo Sayer. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

Leo Sayer op Radio West met Thunder in My Heart. Heerlijk. Ja, zaterdagmiddag met. Het is mij een waar genoegen en het is ook ondertussen alweer bijna 10 minuten over 4. Het laatste uur is alweer aangebroken van deze uitzending. En ik heb nog steeds een paar hele lekkere platen voor jullie klaarstaan, hoor, om lekker van te genieten. En waar we het over eten hebben gehad, waar we het over lekker de zon hebben gehad, vind ik het in dit laatste uur toch ook wel even leuk om eens even van jullie te weten welke concerten jullie een heel goede herinnering aan hebben. Ik heb één plaat later deze uitzending klaarstaan om met jullie mee te nemen. Ga ik nog niet verklappen wie het is, maar dat is misschien wel de band die ik het allermeest bezocht heb op concerten. Het is het festivalseizoen wat begonnen is, maar mensen van onze generatie hebben natuurlijk de nodige concerten ook al achter de rug. En of dat nou het concert was op Kralingen, hè, waar in de jaren 60 vooral heel veel mensen naartoe zijn geweest en die zich daar ook nog van alles van kunnen herinneren. Maar natuurlijk ook in de jaren 70 en de jaren 80 waren de nodige dingen te beleven. Zeker hier in deze buurt. Ik kan er één in ieder geval van mezelf nog wel heel goed herinneren. De Rolling Stones bij het jubileumfeest van de stad Den Haag mochten zij een optreden verzorgen op het Malieveld. En voor iedereen die daarbij was, en er waren er nogal veel bij, want het was afgeladen vol. Het was heel slecht weer. Het was een beetje Kralingen waar ik het net over had. Het glijden in water. Je stond tot je enkels in een regen. En ik ben heel benieuwd als je daarbij geweest bent of je dat nog kan herinneren. En met name over de bliksemschichten die je aan de einde kon zien. Uiteindelijk is het concert volledig afgemaakt. Maar wat een dramatisch weer was dat. Ik weet nog heel goed dat de mannen van Rolling Stones op een gegeven moment, die hadden een dansje ingestudeerd, zeiden ze. Maar ach, wat maakt het uit. Laten we muziek gaan maken. En dat hebben ze ook vol opgedaan. Wat was nou een concert waarvan jij zei, ja, die kan ik me nog zo goed herinneren dat daar wil ik wel iets over kwijt. WhatsApp ons dan op 070-307-8080. Een goede herinnering, een slechte herinnering. Stond je tot je enkels in het water? Of was het juist hartstikke warm? Waren ze vergeten om lekker water aan je te geven? Was er een nummer wat de artiest waarmee die je in het hart raakte? Was het een goede band? Was je bij het huwelijk van Anouk een paar jaar geleden natuurlijk ook een legendarisch moment hier in de regio? Kortom, laat mij weten wat de mooie herinneringen zijn in dit laatste uur van zaterdagmiddag met, waarin we gaan luisteren naar heerlijke muziek en hopelijk ook nog het een en ander van jullie verhalen. Geniet! In ieder geval niet alleen van de muziek. Zorg even dat je alvast langzaam maar zeker de barbecue gaat aanzetten, want het is 4 uur geweest. En je weet het, hè, om te voorkomen dat het vlees verbrandt, moet je wel zorgen dat je rustig alles gaat opwarmen. Dan wordt het vele malen lekkerder.

Enrique Iglesias met de Bailamos. En daarvoor draaiden we Rosanne van Nick en Simon. Gewoon heerlijk om ook dat laatste uur van zaterdagmiddag met mee te openen. Leuk reactie gekregen van Jeanette. Zij zegt, mijn concertherinnering is in de jaren 60... een concert van de Spencer Davis Group in Club 192 in Scheveningen. In het voormalige Palace Hotel. De band speelde op een tafelpodium en we stonden eromheen. Ook op tafels. Groetjes, Jeanette. Nou, hartstikke mooi, want dat vind ik inderdaad heel erg leuk. Hè? Die wat meer intieme concerten, waarin je niet zo'n enorm stadion om je heen hebt, maar waarin je inderdaad het wit van de ogen van de artiesten kan zien die je aan het beluisteren bent. En wat een gezelligheid moet dat geweest zijn. Ik weet het bijna zeker. 4:50. Zometeen ga ik met jullie delen wat voor een 2 concerten ik een hele mooie herinnering aan heb. Zal ik ook mijn verhaal bij vertellen. Maar blijf ons ook gewoon voeden met jullie verhalen van de concerten die jullie hebben meegemaakt. Vanaf de jaren 60 tot gisteren wat mij betreft. Want muziek verbindt, muziek maakt ons warm en muziek zorgt er ook voor dat er af en toe een beetje troost wordt geboden. Wat heerlijke muziek is en wat mij heel erg doet terugdenken aan mijn kindertijd is de muziek van Roy Orbison. En waarom? Dat vertel ik straks.

0: Ja, mijn ouders die hadden een café-restaurant. Roy Orbison was dit met You Got It. En wij hadden nog zo'n A-track machine. Velen van jullie zullen nog weten wat voor een apparaat dat is. Dat werd gebruikt door mijn ouders om ervoor te zorgen dat er een beetje muzikaal behang in het restaurant was. Maar als het avond werd en het barretje werd gevuld met gezellige mensen, dan draaide mijn vader zijn eigen favoriete muziek. Dat was heel veel Johnny Cash, maar dat was ook zeker heel veel Roy Orbison. En dat zorgde natuurlijk voor dat ik op mijn toen nog, wat was het, 8-9-jarige leeftijd. Altijd als ik Roy Orbison hoor, toch een heel klein beetje aan die tijd moet terugdenken. En dat is natuurlijk wat muziek ook doet. Het zorgt er ook voor dat je zo heel af en toe weer terug bent in het verleden. En dat je nog precies weet waar je was toen je een bepaald nummer hoorde. Boys of Summer is ook zo'n mooi voorbeeld. Ik was ooit met het gezin op vakantie en ik weet nog precies bij welk stoplicht ik stond toen op een gegeven moment Don Henley met de Boys of Summer begon. En zo is muziek voeding voor de geest, maar ook zorgt ervoor dat het altijd heerlijk, maar dan ook echt heerlijk genieten is van de plek waar je ook bent. Het biedt troost, het biedt vrolijkheid. En dat is ook de reden waarom het maken van radio zo ongelooflijk leuk is te doen voor jullie. Zodat ook jullie aan de andere kant van de radio lekker kunnen genieten van de muziek die Radio West jullie altijd brengt. En een van de programma's die wij hier op West hebben is van mijn zeer gewaardeerde collega Tess Merlo, waar ik nu al een paar dagen West wordt wakker mee mag doen als vakantieteam, omdat Tjeerd en Jorinda natuurlijk genieten van een heerlijke vakantie. En het goede nieuws is, als je Tess wil horen, stem dan af morgen.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.

Mijn grootmoeder zou zeggen, de duvel is oud. Paul McCartney met Mama Gets By. Ja, wat leuk. Al die reacties die er binnenkomen op dit moment over alle concerten die zijn gevolgd en zijn bezocht door jullie allemaal. En één daarvan, daar ben ik wel heel erg jaloers op hoor, dat heb ik ook stiekem laten weten, Willemine. Zij was bij Queen met Freddie Mercury in de Groenoordhallen in Leiden in 1982. Ik was toen 13 en dat is net zo'n tijd dat je ouders tegen je zeggen, nou jongen, daar ben je misschien nog net even iets te jong voor. En oh, wat vreselijk dat we Freddie Mercury kwijt zijn. Want wat een geweldenaar was dat. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ze kwamen optreden op Live Aid. En dat was op een moment dat ik 16 was. Zo'nzelfde verhaal. Ik mocht niet naar Engeland met een groep vrienden. Want jongen, daar ben je nog net iets te jong voor. En voor de rest hou ik van mijn ouders hoor. Want natuurlijk deden ze dat uit bescherming. Maar Freddie Mercury, die had ik wel heel graag willen zien. En Ingrid reageert op de concerten die ze heeft gevolgd. In 2003 was ze bij het concert Back in the World van Paul McCartney in het Gelredome. En ja, toeval bestaat niet, gaf ze mij aan. Maar het was inderdaad, zij meldde dat toen ik Paul McCartney volgens mij nog moest draaien. Dus het is geweldig hoe dat dan werkt. 1 minuut over alle 5. Ik had jullie beloofd te laten weten welke twee concerten ik een speciale herinnering aan heb en waar ik twee platen achter elkaar over ga draaien. Ik ben een vaste bezoeker geweest van De Dijk. Overal in Nederland waar zij optraden was ik altijd blij dat ik kon aanhaken. Eerst toen ze nog gewoon gezellig met elkaar waren, maar later kwam natuurlijk JB Meijers daarbij. Hadden ze een hele blazerssessie laten aansluiten en wat een heerlijke concerten waren dat ook. En ik ben ook vanaf Wakker in een vreemde wereld ben ik al fan van de mannen van de Dijk. Dan praat ik echt over medio jaren 80. En helaas zijn ze ermee gestopt. Aan de andere kant, Huub van der Lubbe heeft vaak genoeg aangegeven dat het voor hem het hoogtepunt eigenlijk al geweest was. Dus in die zin ben ik blij dat we ook die laatste concerten in Paradiso, maar ook zeker in het Ziggo Dome, nog hebben mogen meemaken. En het tweede concert waar ik ook bij geweest ben en waar ik een hele warme herinnering aan aan heb is natuurlijk die, wat we op dat moment niet wisten, de hemel zij geprezen, het laatste concert van de Golden Earring. Ik was niet bij de allerlaatste, maar wel bij één van de allerlaatste. In de Ziggo Dome in Amsterdam, om precies te zijn, daar mocht ik bij aansluiten. En wat een weergaloze muzici zijn dat toch nog steeds. En ik vind het prachtig dat het laatste eerbetoon aan George Kooijmans natuurlijk is gemaakt. Nog één keer hebben ze Ahoy op zijn kop gezet. En voor iedereen die daarbij is geweest, ook daarvoor ben ik enorm blij dat jullie de gelegenheid hebben gekregen daarbij aanwezig te zijn. Kortom, De Dijk en de Golden Earring. Allemaal lekker achter elkaar. Concertregistraties. Want wat is er niet heerlijker dan te genieten van muziek als je er live bij zit. Dus, geen Dutch Disease. Niet kletsen als er een concert bezig is. Dat is mijn toch wel vaderlijke verzoek aan jullie allemaal.

Goldeneering en De Dijk. Ja, zij brachten even wat herinnering bij mij terug. Maar ik heb gezien, en daar ben ik wel heel blij mee, dat jullie als luisteraars ook de nodige herinneringen hebben aan alles wat met het concertbezoeken te maken heeft. Ook leuk de reactie van Debbie, die het heeft over de concerten van Suzanne Freek, die natuurlijk niet alleen heel emotioneel, maar vooral ook heel erg mooi waren daar in het Gelredome. En ik ben blij dat je genoten hebt vandaag, Debbie. Ik ben nog niet helemaal klaar. We hebben nog een kleine 20 minuten te gaan in deze uitzending van zaterdagmiddag met, waar we het niet alleen over de concerten hebben gehad, maar natuurlijk ook aan het genieten zijn van het overheerlijke weer. Dus als je in de slotfase van deze uitzending nog iets kwijt wil over zo'n concert, over die prachtige stemmen, hè, Gilbert Bécaud heb ik ook al voorbij zien komen in de WhatsApp als iemand die een prachtige stem heeft. Dusty Springfield, en daar ben ik het overigens ook volledig mee eens. Ook een hele mooie karakteristieke stem, maar ook een warme stem die ook prachtige muziek heeft gemaakt. En in die zin is er toch zo ongelooflijk veel muziek waar je van kan genieten. En is het mooi dat wij op Radio West deze pareltjes allemaal met jullie mogen delen. Een heel mooi nummer, dat vind ik althans zelf, is dat van die Amazing Stroopwafels. Helaas een van de bandleden ons ontvallen in de afgelopen maanden. Voor mij staat die Amazing Stroopwafels, zoals voor velen, niet alleen maar synoniem voor Radio Tour de France. De reden waarom ik ooit radio ben gaan maken. Maar natuurlijk ook voor de stad Rotterdam. Niet onze regio, maar wel onze gezellige buren. En volgens mij de hoogst genoteerde die ze gemaakt hebben. Want ze hebben natuurlijk Ome Kobus gehad en ze hebben... Ik ga naar Frankrijk gehad, maar die natuurlijk ook hoog gegooid bij ons op de zender. Komt nu hier bij Zaterdagmiddag met...

prachtige remake van het nummer van Charles Aznavour was van Elvis Costello. En zo is het 5:11 geworden. Luister je nog altijd naar Zaterdagmiddag met. En stapelen we de ene na de andere mooie platen voor jullie op. Dit is Vaderlandsproduct van niemand minder dan Douwe Bob hier op Radio West. All right.

Episch nummer, Douwe Bob. Het is World is Our Home, de ene laatste plaat. Alweer van deze uitzending van zaterdagmiddag met. We gaan eruit met een onvervalse klassieker. En daar gaan jullie echt van genieten. Ik ben in ieder geval dankbaar dat ik voor jullie wat muziek kon gaan brengen vandaag. En ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Wij spreken elkaar in ieder geval weer bij West Wordt Wakker. Dus als je een vroegertje hebt komende maandag. Ik zit natuurlijk nog altijd in de vakantieploeg. Nu Tjeerd en Jorinda op vakantie zijn. Dus dank voor het luisteren. En blijf genieten van Radio West. Want aan de muziek zal het niet liggen. Toch, John Miles?

0: uitzetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.

0: terzien.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, is long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen.

0: Zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo? blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staal project?

0: Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Grote ontwikkeling.

0: Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze, nou ja, of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Nou ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frank. 50 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergen.

0: geeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
7: Tot 11 uur, Roman.

Zondag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant helemaal de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement.

0: gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners

0: Premier Jette was ook aanwezig. Als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Zegt de naam Jillis Bruggeman u iets? Nee? Hij was de laatste Nederlander die werd opgehangen omdat hij van mannen hield. Dat gebeurde in 1803 in Schiedam. En dan denk je toch, zou hij zijn ogen geloofd hebben als hij vandaag in Amsterdam was geweest? Maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Er zijn nog altijd 70 landen met LHBTQ-vijandige wetgeving. En in 10 van die landen kun je vandaag als queer, zelfs nog zonder pardon, de doodstraf krijgen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vanaf dit weekend moet het makkelijker worden om aan foto's of filmpjes te zien of ze met AI zijn vervaardigd. Tenminste, als het aan de Europese Commissie ligt. Wat gaat er veranderen? In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog. Miljoenen mensen wachten daardoor op hulp. Dirk Segaar van het Rode Kruis is net terug uit Soedan en vertelt straks over zijn bevindingen. Morgen is de documentaire Ja, ik wil op televisie te zien over die bijzondere dag in 2001 waarop het homohuwelijk officieel van kracht werd. Klokslag middernacht gaven 4 homostellen elkaar op die 1 april het ja-woord in de Amsterdamse Stopera. Een wereldprimeur. Gert Kasteel en Dolf Pasker werden daarmee het eerste mannelijke koppel ter wereld dat met elkaar trouwde. Ze zijn hier straks in de studio. En in onze serie over muziek uit 1976, het geboortejaar van het oog, vanavond deze nummer 1 hit van de Amerikaanse rockband Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 1 augustus.

0: Dus.
1: Geniet van het leven en wees nooit bang om veroordeeld te worden. Amen.
2: Feest tijdens het Canal Parade in Amsterdam, waar alles draaide om
3: freedom and a celebration of a liefde, love, everything, alles.
2: Vanwege de aanslag in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen, zoals betonblokken langs de weg.
4: Ik ben zo verdrietig van dat het nodig is.
2: Het leek wel alsof mensen extra hard wilden feesten vanwege die eerdere aanslag.
5: Nadat er wat er in Berlijn gebeurde, is het echt anders geworden. En Pride is niet alleen zeg maar dit. Het is niet alleen een botenparade, Pride is ook een protest.
2: En dat is nodig, want de acceptatie van LHBTI'ers gaat achteruit. Dat merkt ook deze man.
6: Ik durf niet meer hand in hand te lopen. Terwijl ik toch al meer dan 65 jaar, 70 jaar uit de kast ben.
2: Ook deze vrouw is voorzichtig geworden.
7: We hebben dan nu schmink op. Maar...
8: regenboogvlaggetjes op je wangen.
7: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook make-up doekjes mee. Dat als we teruggaan met het OV, dat we dan dat niet op hebben.
2: De soap rond FIFA-baas Infantino ging verder. Zijn omstreden WK-plan blijkt een eenmansactie.
9: Alle voetbalbestuurders, alle voorzitters die het hele WK naast hem hebben gezeten, bij al die wedstrijden, niemand wist ervan. Zijn eigen vertrouwelingen, twee zijn gisteren opgestapt, wisten van niets.
2: Na alle commotie heeft Infantino zijn plan ingetrokken.
10: We start with breaking news and an embarrassing U-turn from Gianni Infantino.
11: FIFA president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
2: Maar daarmee is de kous niet af. De KNVB is het vertrouwen in de FIFA-baas kwijt.
12: Dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg.
2: Drukte op de Europese wegen. Het is zwarte zaterdag.
13: Het heeft vooral te maken met het feit dat veel mensen in Frankrijk het eerste weekend van augustus vrij krijgen. En daar wil iedereen ook direct op reis.
2: Het zorgde voor lange files. Dit meisje vond dat
14: heel erg irritant. Omdat je heel lang in de soort rij moet staan of zo. En dan wacht je maar tot je verder mag rijden.
2: Ook voor dit meisje was het afzien.
14: Walen, want ik moest heel erg nodig naar het toilet.
2: Tot slot nog even terug naar de Canal Parade. Daar was ook een opvallende bezoeker uit Spanje. Sinterklaas.
15: Iedereen kan uit de kast komen, dus ik ook.
2: Voor de gelegenheid was zijn pak niet rood, maar roze.
15: Het is zo leuk dat ik dit dan kan doen als een soort van cabaret. Maar wel stout blijven, hè? Dat wel, hè?
2: Dit jongetje wilde die speciale Sinterklaas nog iets meegeven.
16: Veel plezier. Eerlijk zou zeggen, maak nog lekker cadeautjes.
15: Ja, ik ga het doen, dankjewel.
17: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Roze wiet, ja.
2: De hoge temperaturen en droogte veroorzaken in Hongarije een ernstige droogte. Het waterniveau van de Donau is zo laag dat de enige kerncentrale van het land geen koelwater meer heeft. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat de kernreactor stilgelegd moet worden. Stefan Bos is journalist, woont in Boedapest. Goedenavond.
18: Hey, hallo, goedenavond.
2: Ja, hoe belangrijk is deze kernreactor Pax voor de elektriciteitsvoorziening van Hongarije?
18: Die is heel erg belangrijk, want de Pax-centrale is verantwoordelijk voor normaal gesproken zo'n 40% van de Hongaarse elektriciteit. Mm-hmm. En is daarmee echt, je kan wel zeggen, verreuit de belangrijkste energiebron in het land. En het ziet er toch wel naar uit dat ze zijn nu met mannenmacht bezig om het te voorkomen, maar dat we toch wel toegaan naar de eerste volledige stillegging in de 44-jarige geschiedenis van deze centrale. En dat zou wel eens de komende uren en morgen kunnen gebeuren.
2: En wat doet premier Magyar om het elektriciteitsgebruik toch te beperken? Want dat is natuurlijk nu nodig.
18: Precies. Nou, hij heeft vanavond een decreet uitgegeven en gezegd dat Hongarije noodmaatregelen gaat nemen en zelfs grootverbruikers zal opleggen om minder energie te gebruiken en desnoods om hen zelfs af te sluiten als zij niet voldoen aan de gevraagde besparingen. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben voor industriële bedrijven, waaronder autofabrikanten, batterijproducenten en dat soort zaken. En ja, er werken heel veel mensen bij. Dat kan ook voor de economie heel vergaande gevolgen hebben. Nou, en je merkt het nu al, hè, want ook goederentreinen die worden al tijdens piekuren stilgelegd. Nou, ze hebben ook besloten om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de sierverlichting van overheidsgebouwen uit te schakelen. En wat ik ook kan waarnemen, is dat bijvoorbeeld de trams en metro's in Boedapest hier, die rijden al veel langzamer, of zelfs helemaal niet, om energie te besparen. Ja.
2: En kun je ook zien dat die Donau heel laag staat?
18: Ja, zeker. Want wat je ook kan zien, hè, is dat dat is dan misschien in al die ellende ook wel weer bijzonder. Dat je ook ziet dat bijvoorbeeld families over de nieuw blootgelegde zand- en grindbanken lopen. En wat je ook kunt zien, bijvoorbeeld, kon ik ook waarnemen, dat er was een kunstenaar die een landschap dat tot voor kort nog onder water had gestaan, tekende. En je ziet bijvoorbeeld ook dat nu bijvoorbeeld de delen van de oorspronkelijke Vrijheidsbrug. Dat is een heel belangrijke brug hier. Nou, die werd gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd weer herbouwd. Maar die stukken, die waren altijd nog onder de Donaurivier. Nou, en die kun je nu ook zien. Dus ja, dat merk je ook. Het is een beetje, aan de ene kant heb je ook wel de hoop, hè, van de families die ze, die ze duidelijk laten zien, maar toch ook wel de ellende. En Hongarije begeeft zich, zoals wel vaker in de geschiedenis, nu tussen die twee uitersten eigenlijk op dit moment.
2: Het klinkt ook toch wel enigszins onheilspellend. Maken mensen zich zorgen?
18: Ja. Wel in bepaalde buurten. Want ik, bijvoorbeeld hier vlak bij Boedapest, daar is het plaatsje Szentendren. En daar zijn duizenden mensen nu zonder drinkwater komen te zitten. Er zijn ook al soldaten onderweg. Die hebben daar ook al water verspreid. En Peter Magyar, dus de nieuwe premier eigenlijk, die heeft al gezegd, dat we gaan jullie helpen, maar blijf wel minder water gebruiken. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijk, want het ziet eruit dat het de komende week heel erg heet blijft in Hongarije. Dan kan je echt denken aan 38 tot 40 graden. Dus ja, dat is toch wel een groot probleem aan het worden voor heel veel Hongaren op dit moment.
2: Neem jij zelf ook maatregelen?
18: Ik voel me eigenlijk een beetje schuldig, want ik heb voor het eerst 12 jaar een airconditioner aangeschaft, twee weken geleden. Want het werd hier wel heel erg heet, maar ja, die wil ik dan ook weer niet altijd aanlaten. Je probeert wel natuurlijk ook rekening mee te houden. Er wordt ook wel een beetje gevraagd om solidariteit onder de mensen die hier wonen. Want ja, als iedereen natuurlijk tegelijkertijd op dat net gaat, dan krijg je echt grote problemen. Mensen zijn ook al opgeroepen om tussen bijvoorbeeld 5 en 10 uur 's avonds niet allemaal tegelijk allerlei dingen te doen. Van de wasmachine tot andere dingen. Dus dat wordt wel gezien als een probleem. Maar wat natuurlijk ook denk ik wel interessant is om te kijken van hoe gaat de nieuwe premier het nou aanpakken. Hè? Hij heeft natuurlijk de voormalige premier Viktor Orbán al beschuldigd van een hele slechte infrastructuur. Hij heeft ook gezegd dat heeft ook te maken met de problemen die we nu hebben. Maar ja, mensen zeggen, oké, het is één ding om dat te zeggen, maar wat ga jij er nu aan doen? Ja. En dat kan nog wel heel spannend worden voor hem.
2: Stefan Bos, dank je wel en houd hoofd koel, hè?
18: Zal ik doen. Tot je dienst.

0: Jason Mraz, Make It Mine. Of een foto of een filmpje echt is of met AI gegenereerd, zou vanaf dit weekend makkelijker herkenbaar moeten zijn. Want morgen gaat de Europese Commissie samen met de lidstaten beginnen met het handhaven van eerdere wetten. En er komen regels bij, waaronder een verplicht etiket op door veel met AI gemaakte plaatjes. Bert Hubert, tech-expert, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, als ik morgen mijn vakantiefoto's dan oppoets met behulp van AI en op Instagram zet, moet ik daar dan ook een labeltje op plakken?
1: Nee, dat heeft helemaal niks te maken met individuen.
0: Oh.
1: Dat is ook wel een beetje raar, maar de Europese Unie mag allerlei wetgeving maken, maar met name over economisch handelsverkeer. En wat individuen doen met hun foto's, dat zoeken ze maar lekker zelf
0: uit. Voor wie gelden die regels dan wel?
1: Die gelden eigenlijk voor iedereen die bedrijfsmatig iets doet. En er staat zelfs letterlijk in de uitleg van joh, individuen die foute politieke plaatjes maken en deepfakes, zelfs die mogen helemaal los.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus bepaalde creatieve politici, tussen aanhalingstekens, kunnen flink hun gang gaan.
1: Kunnen helemaal hun gang gaan.
0: Zonder etiket.
1: Zonder etiket. En voor wie het wel van belang is, zijn bedrijven als bol.com of booking.com, die bijvoorbeeld plaatjes hebben van producten die met AI gemaakt zijn en eigenlijk veel mooier zijn dan de echte producten.
0: Kunt u een voorbeeld geven? Waar moet ik aan denken?
1: Je kan bijvoorbeeld zijn als je op een vakantiehuisje hebt, wat je te verhuur aanbiedt. Alleen de echte foto's zijn een beetje sneu. Vervolgens ga je lekker aan de slag met AI en maak je er een paleisje van.
0: Ja.
1: En zet je die foto online. Dus van, nou, u kunt ook dit huis huren. Daar zou nou wel een melding bij moeten komen van trouwens, deze foto is met AI gemaakt.
0: Ja, ik neem aan dat die bedrijven daar niet op zitten te wachten.
1: Nee, die zitten daar niet op te wachten, maar ze hebben jarenlange voorbereidingen gehad. Want deze wet is al 5 jaar geleden aangekondigd. Maar desondanks zitten de Zalando's van deze wereld zitten nu toch zo, ja, het is ons niet duidelijk of we onze schoenenfoto's moeten labelen of niet.
0: Ja. En die bedrijven gaan misschien ook denken van we doen er niet aan mee.
1: Nou, dat zou best wel kunnen. Want je zou dus heel goed moeten controleren. Houden die bedrijven zich daar wel aan? Zijn die schoenenfoto's wel echt? Dan zou je toezichthouders moeten hebben die daar echt zin in hebben. En wat we nu zien, dat in 14 van de 27 EU-landen heeft men nog geen hoofdtoezichthouder aangewezen op deze wet.
0: Wat er ook verandert is, dat heeft te maken met onze sollicitaties, hè?
1: Ja.
0: Wat gaat er veranderen?
1: Nou, het is nu zo, en deze wet bestond al, dat als een werkgever bijvoorbeeld sollicitanten gaat sorteren met AI en dan tegen AI zegt van, nou, kies jij maar de 10 beste of zo, dan moet de software die daarvoor gebruikt wordt speciaal gekeurd zijn. En er moet een keuringsrapport van zijn. En moet ook inzicht geven. Dus dat je als een sollicitant vraagt, waarom ben ik het niet geworden? Dan moet de software er iets over kunnen zeggen. Die wetgeving gaat inderdaad vanaf morgen gehandhaafd worden. Maar het lijkt er nu op dat dat soort software in Europa in ieder geval nog niet zo heel veel wordt gebruikt.
0: Maar ik kan dan dus tegen een bedrijf zeggen, ik wil weten hoe dit is geselecteerd.
1: Ja, dus als je bent afgewezen, dan kun je zeggen, ik wil wel graag weten waarom.
0: Ja.
1: En dan moet men zeggen, nou, de AI heeft gezien dat uw kennis van Frans was niet goed genoeg.
0: Maar omgekeerd, als ik een met AI gecomponeerde sollicitatiebrief schrijf, hoef ik dat niet.
1: Nee, dat is heel leuk. Voor burgers en voor individuen, die kunnen helemaal los. Maar voor bedrijven gelden er nu wel regels.
0: Gelden die regels ook bijvoorbeeld voor die, ik zie vaak van die filmpjes van vioolspelende katten en kokkerellende honden en zo. Dan vermoed ik wel dat het AI is natuurlijk.
1: Ja, maar nee, daar geldt deze wet ook alweer niet voor.
0: Nee?
1: Je moet echt het is wel wat breder. Dus je moet een foto of een filmpje of geluid hebben gemaakt van iets wat zou kunnen bestaan met het doel tot misleiding. Dus dat je een leuk AI-kattenfilmpje hebt gemaakt is op zich niet zo erg. Tenzij je zegt, je kan die kat bij mij komen kopen.
0: Dan wordt het anders.
1: Dan wordt het anders, want dan ben jij net aan het doen alsof die kat echt bestaat.
0: Dus er moet een winstoogmerk zijn.
1: Nou, niet zozeer een winstoogmerk. Je moet mensen in de war brengen. En dat ze misschien denken van, nou, dit wat ik hier zie op dit AI-filmpje, misschien is dat wel echt.
0: Ja, maar met gewone foto's kun je ook mensen in de war brengen natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dat is dus eigenlijk een beetje oneerlijk. Ik besprak dit ook met iemand uit de business. En die zei van, joh, we hebben ook lenzen,
0: ja,
1: breedhoeklenzen, waarmee ik jouw hut op de hei er kan uit laten zien als een
0: villa. Dat weet iedereen die zijn huis gaat verkopen.
1: Ja, dan kan een magische lens uit de kast. En ja, dat mag allemaal wel.
0: Er zijn ook nieuwe regels. Bijvoorbeeld dat je duidelijk moet kunnen zien of je met een mens of met een chatbot praat. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, dat is wel heel belangrijk. Als jij bijvoorbeeld een klacht indient, of bijvoorbeeld als je contact hebt met een zorgverzekeringsinstelling, dan is het wel heel belangrijk om te weten, ben ik mijn hart en ziel aan het blootleggen aan een robot? Of zit hier echt een mens tegenover mij? En ik denk wel dat dat iets is wat mensen wel gaan merken de komende tijd. Dat vaker dan eerst de handige chatbot zal bekennen van trouwens, ik ben een computer.
0: En heeft dat dan effect op het verloop van de verdere conversatie?
1: Nou, men heeft in ieder geval gezegd, mensen hebben het recht om te weten of ze met een computer aan het praten zijn of dat er echt een mens tegenover hun zit. En ik denk, het zou op mij wel effect hebben, in ieder geval.
0: Vanaf morgen gaat dit dus op papier gehandhaafd worden. Maar hoe gaan we dat regelen in Nederland?
1: Ja, nou, niet heel erg best. De Nederlandse overheid is heel traag hiermee. Heeft ook de officiële regelgeving nog niet afgemaakt. Daar hadden ze in Europa wel rekening mee gehouden. Dus ze hebben gezegd, ook al maakt Nederland hem niet af, de wet gaat toch in. Maar we hebben niet een toezichthouder aangewezen voor deze wet. We hebben er iets van 8 aangewezen. En die hebben ieder natuurlijk een klein stukje van de taart.
0: Ja.
1: Ieder van die toezichthouders heeft het natuurlijk al best wel druk. En die hebben natuurlijk alle kansen nu om te zeggen, nee, dat is een stukje van een van de andere toezichthouders. Dus dat hoef ik niet te doen.
0: Want een wet zonder handhavers werkt niet, hè?
1: Nee, en dat hebben we in Europa nu al eerder gezien. Europa schrijft al meer wetten. Ook al de UBO-wet, waarin je kan zien van wie is deze BV nou, voeren we in Nederland gewoon niet uit.
0: Maar ik neem aan dat de Facebooks en de Instagrams van deze wereld daar dan ook eigenlijk nu al een beetje om moeten lachen.
1: Ja, nou, die sterker nog, die hebben zich in een vroeg stadium betrokken bij deze wet. En die hebben in hoge mate hier ook helemaal niets mee te maken. Want de wet heeft gezegd, wij gaan over de mensen die de foute plaatjes maken. Maar als je zegt van ja, iemand, een individu heeft dit foute plaatje geüpload op zijn Facebookpagina, dan zegt Facebook, ja, dat is niet ons probleem.
0: Nou ja, en dan hoef je er niks van aan te trekken.
1: Nee.
0: Maar het lijkt wel of niemand de behoefte heeft om er bovenop te zitten. Of is dat een beetje cynisch?
1: Nee, dat klopt wel. Europa heeft eerst een periode gehad van, nou, wij zijn het handhavingscontinent. Wij zijn goed van de regels met de AVG en de GDPR. En toen op een gegeven moment is die wind een beetje gaan liggen. En heeft men gezegd van, nou, eigenlijk moeten we AI juist alle ruimte geven, want anders blijven we zo achter in Europa. Dus je ziet dat men nu ook allemaal dingen heeft uitgesteld. Dus stukken van die wet die gaan toch nog niet in werking. En ja, dat toezicht houden, moeten we nog maar zien of het gebeurt.
0: Dus hoe het handhaven gaat, dat weten we nu nog niet helemaal zeker. Maar wat we wel weten, is dat we vanaf morgen vaker AI-labels gaan zien tijdens dat online shoppen.
1: Nou, ik denk dat dus niet.
0: Nee.
1: Ik denk dat heel veel bedrijven zullen zeggen van, nou, ze hoeven ook alleen maar wel nieuwe plaatjes te melden of het AI is of niet.
0: Dus wat en ze er al op hebben staan,
1: dat mag gewoon blijven.
0: Ah, ja.
1: Dus ik denk eerlijk gezegd dat het wel even kan duren voordat je zo'n AI-label ooit een keer in het echt gaat zien.
0: We gaan het afwachten. Bert Hubert, dank u wel. De oorlog in Soedan duurt al meer dan 3 jaar. Dirk Segaar, directeur internationale hulpverlening van het Rode Kruis, reisde 1,5 week door het gebied waar miljoenen ontheemden behoefte hebben aan hulp. Duizenden lokale Rode Kruismedewerkers proberen de slachtoffers te helpen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, je vroeg me om je te tutoyeren, dat ga ik dus ook proberen. Wat viel je het meeste op tijdens de reis?
2: Ik heb ongeveer de helft van het land doorkruist. En wat me enorm trof is hoe ongelooflijk het hele land getroffen is door deze crisis. Maar je ziet na meer dan 3 jaar conflict dat de impact enorm is. Je ziet nu dat 35 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Mm. Dat is 2/3 van de hele bevolking. En dat ontzettend veel mensen natuurlijk het geweld ontvlucht zijn. Meer dan 14 miljoen. Dat is ook, het is niet alleen de grootste humanitaire crisis ter wereld, het is ook de grootste ontheemdingscrisis ter wereld. En het was zo, het greep me enorm aan om te zien hoe dat ook op de gebieden die niet direct door het conflict geraakt zijn, die daar net buiten liggen, hoe die enorme impact ook daar te voelen is. Want wat je ziet is dat de economie ingestort is. Dat de landbouwproductie enorm is afgenomen. Mensen zijn hun banen verloren. Je ziet dat de doktoren, de leraren, de handelaren, de industriëlen, die zijn allemaal weggevlucht. En daarmee wordt het dus enorm moeilijk, zelfs als je niet direct in conflict zit, om te overleven. En als je dan daarbovenop die enorme ontheemdingscrisis hebt, die 14 miljoen mensen die ik noemde, die moeten opgevangen worden op een plek waar mensen het al ontzettend moeilijk hebben.
0: Ja. En als er zoveel mensen hulp nodig hebben, waar begin je dan eigenlijk als Rode Kruis?
2: Nou, dan begin je bij de lokale mensen. Dan begin je bij de lokale hulpverleners. En dat vond ik ook het inspirerende daarvan. Hè. Wij werken heel nauw samen met het Rode Kruis in Soedan, de Soedanese Rode Halve Maan. En zij hebben 110.000 vrijwilligers die in alle 18 staten van Soedan, als enige organisatie echt in alle staten, in alle provincies, zou ik maar zeggen, aanwezig zijn. En waar ik dus aankwam op plekken in de midden van de woestijn, uit een zandstorm, is daar opeens een vluchtelingenkamp, 20.000 mensen in Atbara. Waar geen spatje schaduw is. Het is meer dan 40 graden. En daar is bijna helemaal niks. En deze mensen zijn met name gevlucht vanuit El Fasher. Ja. Waar in oktober deze enorme gewelddadige aanval plaatsvindt. Waar heel veel mensen om.
0: En wat voor soort hulp verlenen jullie dan?
2: Ja, nou dat is dus het interessante om te zien. Hè, dat je met heel weinig relatief middelen er opvang wordt geregeld, dat er net voldoende, het is weinig, maar net voldoende water wordt gebracht naar een plek zoals dit, dat er sanitatie, toiletten, et cetera, wordt opgezicht. En dat is er dan één mobiele kliniek, waar in ieder geval mensen gescreend kunnen worden. En er is er één ambulance die dan geregeld kan worden om de meest erge gevallen. En ik heb echt een aantal mensen gesproken die de meest onwaarschijnlijke wonden hadden nog van het geweld in El Fasher. Die dan gelukkig de juiste behandeling kunnen krijgen in een ziekenhuis wat nog wel functioneert. Maar ook in deze situatie moet je even voorstellen dat 80% van de ziekenhuizen niet functioneert meer.
3: Ja,
2: en dat, dus het is echt heel erg ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook inspirerend om te zien in al dit soort plekken, die zijn echt in the middle of nowhere. En er is bijna geen internationale hulp. Er is sowieso geen internationale aandacht voor dit soort plekken. Mm-hmm. Maar waar dan de lokale hulpverleners toch met heel weinig middelen ongelooflijk goed werk verrichten.
0: En het is natuurlijk ook eens nog gevaarlijk werk, hè? Want de strijdende partijen ontzien hulpverleners niet.
2: Nee, dat klopt. Het is ongelooflijk gevaarlijk. Het is in de conflictgebieden levensgevaarlijk, maar eigenlijk in het hele land. Hè. Je ziet veel aanvallen, hè, ook vanuit de lucht, nu niet alleen maar aan de frontlijn, maar ook elders plaatsvinden. En ook vaak zijn het burgerdoelen die worden geraakt, ziekenhuizen, markten, echt om angst aan te jagen. Dus het is zeer gevaarlijk. We zijn 24 van onze hulpverleners inmiddels verloren sinds het begin van het conflict, terwijl ze actief hulp aan het verlenen waren. Dus je moet echt denken aan het neerschieten van Rode Kruismensen, die voedselhulp aan het geven zijn aan mensen die het nodig hebben. Dus het is zeer, het is zeer, zeer gevaarlijk.
0: En wat kun jij daar zelf als directeur doen?
2: In Khartoum, waar ik ook in de hoofdstad waar ik aan kwam, spreek ik met zowel de topmensen van de Verenigde Naties als van de autoriteiten daar, om te kijken wat er nog meer gedaan, zelfs met zeer beperkte middelen. Maar wat ik dan zowel met de VN tot mensen als met de autoriteiten probeer te bespreken, is of er dan manieren zijn om van de financiering die wel beschikbaar is, hoe we dat sneller en meer nog door kunnen zetten naar dat lokale niveau. Hè? In plaats van dat je probeert voor meer geld internationale mensen binnen te krijgen. Mm. Om te kijken van, hey, deze lokale hulpverleners, die zijn er al. Die mobiele klinieken, die zijn er al. Ze doen al ongelooflijk goed werk. Mm-hmm. Als wij hen gewoon net wat meer die financiering bij hen terecht kunnen laten komen. Ja. Of de goederen die moeten worden uitgeleverd, dat we die sneller naar hen kunnen krijgen. Ja. Dan kan je zelfs met minder geld meer bereiken.
0: De oorlog duurt inmiddels 3 jaar. De strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire rebellengroep RSF gaat nog steeds door. Wat is er eigenlijk nodig om het bloedvergieten te stoppen?
2: Nou, wat nodig is, is dat de internationale gemeenschap samenkomt met die landen die echt invloed hebben om druk uit te oefenen op beide kanten van dit conflict om het geweld te stoppen. Want deze humanitaire crisis, die eigenlijk een protectie- en veiligheidscrisis is, dat begint met het stoppen van het geweld. Daarnaast is het ook heel belangrijk om de landen die daarachter staan, die helpen met de financiering van dit geweld, of wapens aanleveren, dat ook zij daarop worden aangesproken en dat die toevoer stopt. Want daar daar begint alles mee. Dat het geweld, het extreme geweld, waar ontzettend veel burgers bij omkomen, dat stopt.
0: Je eerder woonde en werkte je 8 jaar als VN-onderhandelaar in Soedan. Gaat deze crisis je daardoor ook extra aan het hart?
2: Zonder meer, ja. Ik heb lang in Darfur, in El Fasher zelfs, gewoond. De stad die het meest uitgesproken geweld heeft beleefd, met heel, heel veel burgers die daarbij zijn omgekomen. Dus die mensen ken ik persoonlijk. Er zijn nog oud-collega's van mij, ik ben nog steeds met hen in contact.
0: Word je niet moedeloos van dit conflict?
2: Nee, en weet je waarom niet? Omdat ik tegelijkertijd ook het beste van. Ik zie het slechtste van medemenselijkheid en ik zie ook het beste van medemenselijkheid. En het is zo ongelooflijk inspirerend om de vrijwilligers van de Soedanese Rode Halve Maan, die ook in Khartoum bijvoorbeeld, waar nu alles verwoest is na 3 jaar in het centrum, na 3 jaar oorlog, daar zijn gewoon 20.000 vrijwilligers, die zijn daar gewoon gebleven. Ondanks het gevaar voor zichzelf, het gevaar voor hun familie die daar moesten blijven, ondanks dat hun huis vaak kapot geschoten is of volledig geplunderd, toch daar blijven met gevaar voor eigen leven, omdat ze zeggen van, met al dit geweld, het is letterlijk wat ze mij zeiden en ik heb hen ook ontzettend bedankt, met al dit geweld bleven wij eerst de hulp bieden en mensen evacueren en doden begraven. Zij zeiden, wij willen hoop en medemenselijkheid laten zien, terwijl we omringd zijn door geweld en haat. Nou ja, en dat gaat me echt door merg en been. En dan wil ik echt alles voor hen doen. Ik vind ook als internationale gemeenschap, dat soort overlevingsdrang en dat soort goedheid, dat moeten wij erkennen en dat moeten wij belonen op de een of andere manier. Ja. Om hen niet te vergeten, om hen te blijven steunen.
0: Dirk Segaar van het Rode Kruis, dank je wel voor je verhaal.

0: Carole King, I Feel the Earth Move. Wie vandaag de feestelijke beelden van de Canal Parade heeft gezien, zou bijna vergeten dat het burgerlijk huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht pas 25 jaar geleden werd opengesteld. Over die periode in aanloop naar dat collectieve ja-woord is een documentaire gemaakt. Morgen is die film, Ja, ik wil, te zien op NPO 2. En twee van de hoofdrolspelers zijn hier, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Welkom, allebei.
1: Dank je wel.
0: Was het voor jullie vandaag ook een feestelijke dag met die Canal Parade? Waren jullie erbij?
2: Ja, we waren erbij.
0: Ja?
2: Het was heel feestelijk, ja. Het was erg leuk. Echt een groot feest in de stad.
0: Ja.
2: En heerlijk.
0: Hebben jullie al die Canal Parades tot nu toe meegemaakt ook?
1: Ja.
2: Ik wel. Ik weet niet, heb jij ze ook allemaal meegemaakt?
1: Ja, wat korter dan jij, denk ik.
2: Nee, de eerste paar niet, want toen kennen we elkaar nog niet, denk ik. Maar,
0: Jij bent er vanaf het begin bij geweest.
2: Ja, ik heb ze allemaal gezien.
0: Ja. Op 1 april 2001 gaven jullie elkaar het ja-woord voor het oog van de hele wereld. In de documentaire komen jullie in andere stellen aangereden in een kever, hè, strak in het pak. Camera's flitsen overal, alsof jullie filmsterren zijn. Hoe was dat voor jullie?
1: Een overval.
0: Een overval?
1: Ja, dit was gearrangeerd zonder dat wij dat wisten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe beviel die overval?
2: Goed.
0: Ja?
2: Goed. Ja, ja. Ja, was wel, het was toch een... Nou. Het was een happening. Met ons huwelijk dat we ook dit nog zo mochten vieren, zo groot. Dat was toch wel een... Als je binnenkomt en je wordt zo welkom geheten. Dat heeft niet iedereen die zijn huwelijk in het huwelijk treedt.
0: Dolf, jij zei ook, we moeten er onberispelijk uitzien. Hè? Waarom vond je dat zo belangrijk? Jullie zien er echt schitterend uit in jacquet bijna, hè?
1: Ja. Het was niet echt van een trouwpak. We zijn ook speciaal naar een plek geweest waar we dat konden kopen. Omdat ik het idee heb, maar misschien is dat ook mijn vooroordeel, dat heel veel mensen het vooroordeel hebben dat homoseksuelen misschien de kantjes ervan aflopen of alleen met...
0: Slonzig zijn of zo.
1: Slonzig zijn of alleen met seksualiteit bezig zijn. En voor ons is het een serieuze aangelegenheid dat wij... Dat we deze relatie wilden bevestigen met een huwelijk. En zoals menig hetero dat doet. Maar iedereen is vrij om te doen het laten wat hij wil natuurlijk.
0: Hoe werden jullie eigenlijk een van die getrouwde koppels, Gert?
2: Door ons aan te melden bij toenmalige K-krant. Henk Krol die had een klein kolompje had hier staan. En er werden mensen gevraagd die partnergeregistreerd waren al. En die mee wilden doen aan het huwelijk. Dat opgesteld zou worden op 1 april. Nou, dat leek me erg leuk. Ik had het gelezen en Dolf...
1: Ik zei nee, dankjewel.
0: Maar... Nee, jij wilde niet?
1: Nee, ik wilde echt niet.
0: Nee. Wat trok je er niet aan? Huwelijk niet? Of de...
1: Nee, wel trouwen, maar niet in het zo in het openbaar. Niet met een happening.
0: En moest hij jou echt over de brug trekken?
1: Ja, dat heeft hij. Ja, dat moest hij wel, ja.
2: Maar je had ook de indruk dat het een Koreaanse bruiloft zou worden. Een grote bruiloft met allemaal plamage en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus we hadden ook geen idee wat het zou worden. Maar we hebben ons opgegeven en mochten toen langskomen... Bij Henk. En er waren toen 6 stellen waarvan...
0: Oh, je moest echt op proef even bij
2: Henk komen. Ja, er was een soort bijeenkomst.
0: Hadden jullie er ooit bij stilgestaan dat zo'n intiem moment tussen twee mensen de geschiedenisboeken in zou gaan als een symbool voor de queer-emancipatie?
2: Nee.
1: Nee, en ik had er ook toen stond ik ook niet bij stil, want ik vond het een heel intiem moment eigenlijk. Maar dat het eigenlijk helemaal... Ja, het was heel intiem, maar ook weer helemaal niet. Omdat er zoveel cameramensen en iedereen eromheen stond.
0: En de hele wereld leefde
1: mee. De hele wereld keek mee en ik vond het heel lastig voor mezelf.
0: Ja?
1: Ja, maar het is goed gegaan dus. Ja.
0: Maar jij dacht, dit is te veel aandacht.
1: Ik zat erin, dus ik kon niet meer terug. En ik had dus liever nee gezegd, maar achteraf denk ik... dit is een enorme verrijking voor mijn leven geweest.
0: En dat was het ook.
1: Dat is het ook en dat was het ook. Dus ik ben heel blij dat ik me heb laten overreden. Zeg maar.
0: Niet iedereen in de homo-wereld was enthousiast over zo'n homohuwelijk, hè? Waarom?
2: Nee, COC was bijvoorbeeld een felle tegenstander.
0: Oh ja.
2: Ik ken ook nog steeds mensen die het eigenlijk maar niks vinden... uit de homo-beweging.
1: Maar vertrutting.
2: Die het vertruttig vinden of
0: vertrutting.
2: Maar niet nodig vinden of niet... niet ver genoeg vinden gaan en vinden dat er allerlei huwelijken mogelijk moeten zijn met meerdere mensen. Dus het was niet van de COC was het zeker niet
1: Nee,
2: dat is wel veranderd trouwens, hoor. Want ik heb met 50 jaar huwelijksfeest heb ik de nieuwe voorzitter van COC gesproken en die praat toch echt anders nu hierover.
0: Ja. Jullie zijn nu 25 jaar getrouwd. Jullie werden om die reden ook benaderd door Suzanne Borstboom en Justine van Overheem, twee jonge makers.
1: Ja.
0: Die ja, zich bijna niet, die kunnen zich helemaal niet herinneren dat het huwelijk niet was opengesteld voor homoseksuelen.
2: Klopt.
0: En die vinden het de normaalste zaak van de wereld. Hoe was dat eigenlijk? Want het is, voor jullie was het een groot moment. En voor hun was het bijna moeilijk voorstelbaar dat dat ooit niet kon.
1: Gelukkig waren we gewaarschuwd, want ik ben donor. En een paar van mijn donorkinderen die vertelden me dat ook. Ja, ja, maar dat is toch helemaal, hoezo? Dat gaat toch nooit meer weg? Zo, ja.
0: En wat zeiden jullie dan?
2: Nou, dat is niet zo, hoor. Dat is niet gegarandeerd.
0: Nee.
2: Daar is heel erg voor gevochten of heel erg voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Niet door ons dan wel, maar we hebben eraan meegezet. We zijn geen figurant meer geweest eigenlijk. Zo zien we ons tenminste zelf. Maar er is echt hard voor gewerkt. En dat is niet een zekerheid in deze wereld.
0: Ja. Waren jullie ook bezig met dat het, met de politiek rondom dat huwelijk? Hè? Want dat echt iets betekende, dat jullie konden trouwen. Volgden jullie dat op de voet?
1: Dat hebben we wel gevolgd, ja. Maar we hebben daar tot, ja. Trouwens, wel een saillant detail. We waren toevallig in een kamer samen met Wopke Hoekstra van het CDA toen.
0: Mm-hmm.
1: En die zei, ja, het CDA is inmiddels wel tot het inzicht gekomen dat het oké is.
0: Dat zei die?
1: Ja, dat zei die.
0: Ja, en ja. Je vertelt het ook met een grote lach.
1: Ja, ik moet er een beetje om lachen. Maar het is ook een beetje pijnlijk dat het blijkbaar zo werkt.
0: En langzaam indaalt bij sommige partijen. Ja. Ja. Premier Jette was er vandaag ook bij. Is dat voor jullie een bijzonder besef dat we een homoseksuele premier hebben?
2: Ja, het is fantastisch natuurlijk. Ja? En dat hij ze ook laat zien.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: En wat betekent dat dan voor jullie zelf?
2: Nou, steun. Denk ik dat het. Ja. Er mag nog wel wat gebeuren, denk ik. Maar steun dat hij er is en dat hij erachter staat, jazeker. Nou ja, dat was natuurlijk ook vorige week koningin Maxima die de Pride opent. Dat is toch ook natuurlijk geweldig. Dus we krijgen wel steun van alle kanten, hebben het gevoel.
0: Ja. Hij sprak zich wel uit over de bezorgdheid. Sprak hij uit over de acceptatie van LHBTI'ers. Ja. Delen jullie die zorgen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat de samenleving enorm polariseert. En een aantal mensen die hebben via het internet enorme roeptoeters om van alles groot te roepen. En de zwijgende minderheid die doet dat niet. En dus je krijgt steeds meer polarisatie. En het wordt ook steeds lastiger om het midden te blijven vinden, zeg maar, met elkaar.
0: Merken jullie dat ook in jullie eigen leven?
2: Dat wou ik net zelf zeggen. Ja. Wij merken het zelf niet. We merken het door sociale media soms wat te lezen. Maar we merken persoonlijk in ons leven toch niet dat het verandert, dat het vermindert. Nee, we kwamen vanavond kwamen we thuis van de Pride. En tot onze verbazing zien we bij de buren ook een Pride-vlag hangen.
0: Oh ja.
2: Bij ons hing er eentje en daar hangt dus ook een vlag. Ja, de mensen hebben kindertjes en zijn heterostel getrouwd. Dus toch erg leuk om te zien.
0: Ja. Dus het is een. Dat geeft het gevoel van, dat we gaan de goede kant op.
2: Ja, juist. De goede kant op wil ik niet zeggen, maar het is niet dat we de verkeerde kant op gaan. Laat dat zo. Zo voel ik het niet.
1: We gaan de goede kant op, maar er zijn tegenkrachten. Ja.
2: En wees eerlijk, kijk, toen we 15 jaar geleden gingen trouwen, toen was er geen land waar het mogelijk was. En we hadden ook geen idee dat het mogelijk zou worden. En er zijn nu wel bijna 40 landen waar het kan. Dus het is ook waar kijk je? Is het glas half vol of half leeg?
0: Ja. Want er zijn ook 60 landen waarin je als homo niet vrij bent. Hè?
1: En er zijn nog een heleboel landen waar je wordt vermoord als het bekend is. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Aan het eind van de docu zeg jij, Dolf, dat je hoopt dat het nu zo normaal is dat we er over 25 jaar niet meer over te hoeven te spreken.
1: Ja.
0: En toch doen we dat. Met welke boodschap sluiten we nu dit gesprek af, wat jullie betreft?
1: Wow. Mm.
0: Jij mag het ook zeggen, Gert. Als ik jou...
2: dat begrijp ik, maar...
0: Of is dat toch wel een gecompliceerde vraag?
1: Ja, het is een gecompliceerde vraag, ja.
0: Ja.
1: Ja, want ik denk dat we de goede kant op blijven gaan, maar mensen pas op je zaak. Dat is zo'n ouderwetse Hollandse uitdrukking van dat je blijf in de vertegenwoordigheid van geest goed kijken wat er gebeurt.
0: Blijf op je hoede.
1: Blijf op je hoede, ja.
0: Dat zou de boodschap toch wel moeten zijn?
1: Ja, denk ik, ja.
0: Het was mooi om jullie te spreken, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Dank je wel. En de documentaire Ja, ik wil van Suzanne Borsboom en Justine van Overheem is morgen te zien om 19:45 'S avonds op NPO 2.

0: Chicago hoorde u met If You Leave Me Now. Een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. En we spreken deze zomer regelmatig over muziekklassiekers van 50 jaar geleden. Johan van Sloot is er vanavond. Hij is muziekjournalist en volgt de band Chicago al langere tijd. Is dit nummer nou typerend voor de muziek die de band in de jaren 70 maakte, Johan?
1: Nee, niet echt. Het was, sterker nog, het was een grote omslag die ze maakten. De band is opgericht rond 1970 als een echte jazz-rock band, dus met heel veel blazers. Ze hadden ook een hele goede blazersectie, wat wel bijzonder was voor die tijd voor hun band. Hadden ze ook best wel wat succes mee, maar de echte definitieve doorbraak die wilde maar niet komen. Althans niet in Europa en in Groot-Brittannië. Dus er moest een wat radiovriendelijker plaat gemaakt worden, vond de platenmaatschappij. En dat werd dit nummer.
0: Ja, en geen blazer te bekennen.
1: Er wordt de Franse hoorn gespeeld.
0: Oh, toch? Ja,
1: maar niet door de blazerssectie van de band.
0: Oh,
1: sterker
0: nee.
1: nog, die blazerssectie was helemaal niet bij de opname in de studio. En een van die drie mensen die heeft later nog eens gezegd: ik was thuis mijn zwembad aan het schoonmaken toen ik dit nummer hoorde. En ik dacht, welke band is dit? En dat bleek dus zijn eigen band te zijn. En hij hoorde zichzelf niet spelen.
0: Dus ze zijn ook eigenlijk, die blazers zijn op een rare manier aan de kant gezet. Is dat de conclusie?
1: Nou, ze mochten nog wel blijven, maar
0: niet spelen.
1: Bijna alle platen die daarna kwamen, daarop speelden ze een veel minder prominente rol dan in het begin.
0: Ja. Jij zei al, ze hadden een hele andere stijl vroeger. Laten we even luisteren naar een van hun eerdere en minder bekende hits.

0: Ja, dit is wel even een hele andere toon.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt ook echt een andere band.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: If You Leave Me Now werd een wereldhit. Zorgde voor een internationaal doorbraak van Chicago. Maar er waren niet alle bandleden dus blij mee.
2: Met name die mensen van de blazerssectie. Maar de gitarist bijvoorbeeld, die voorheen een heel belangrijke rol speelde, die was er ook niet zo blij mee. Want zijn gitaarpartij op If You Leave Me Now werd zelfs overgespeeld door de producer. Dus eigenlijk is het niet zijn gitaarpartij, maar de partij van de producer. Dus die gitarist was ook niet blij. En dat leverde wel wat strubbelingen op in de band. Het succes bleef, en dat was wel een goedmaker voor de meeste bandleden. Ze maakten dus geen ruzie onderling. Ze dachten ook van ja, laten wij nou maar gewoon in de band blijven. Kunnen we het live in ieder geval mooi oplossen. Dat is altijd geld voor ons. Verdienen we heel veel geld, want Chicago was echt heel populair. Heel succesvol. Maar ja, later kwamen er toch scheurtjes in het succes. Begon met die gitarist Terry Kath, die overleed in 1978 onder verdachte omstandigheden.
0: Want wat gebeurde er dan?
2: Hij is overleden door een pistoolschot.
0: Huh?
2: Een pistool wat hij zelf in zijn hand had. Dus wordt gezegd, was het zelfmoord of was het een spelletje Russische roulette? Daar zijn we eigenlijk nooit achter gekomen. En uiteindelijk, en dan hebben we het over 10 jaar later, 1985, stapte ook de zanger uit de band. En ja, een zanger is toch echt een blikvanger. Peter Cetera, die dacht dat hij het beter alleen verder kon. Ja, en toen kreeg de band toch echt wel de haarscheurtjes werden steeds groter. En toen werd het wel wat lastiger voor de band om succesvol te blijven. En in die tijd waren de blazers eigenlijk al helemaal verdwenen.
0: We hadden net over dat nummer van If You Leave Me Now. Wat vind jij zelf als muziekkenner van dat nummer? Is dat goed gedaan?
2: Het is wel heel knap gedaan, want ja. Het glijdt zo voorbij. Je hoort het en ook al vind je het niet goed of word je er niet warm of koud van, er zit wel kwaliteit in.
0: Ja, maar het is ook heel gladjes.
2: Ja, dat is het. Maar je hebt ook van dit soort nummers die gladjes zijn en vooral heel saai. En ik vind het geen saai nummer. Ik zal de radio er ook niet voor uitzetten als ik het langs hoor komen. En er gebeurt nog steeds heel veel, want er wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Maar het is dus eigenlijk ook wel een nummer dat voor de band een omslagpunt is geweest.
2: Ja.
0: En misschien kun je ook wel zeggen dat ze hun identiteit een beetje hebben ingeleverd toen.
2: Dat is natuurlijk een uitdaging voor veel artiesten en veel bands. Als een platenmaatschappij ziet dat een omslag succes oplevert en dan zegt van nou, maak nog maar meer ballads. En maak nog maar meer platen in ditzelfde genre. Ja, dan moet je dus je afvragen, ja, wat wil ik? Wil ik heel veel van mezelf inleveren? Of is dan de royalty check die je eens in zoveel tijd krijgt dan toch aantrekkelijker? Dat kan natuurlijk ook.
0: Die blazers waren op een gegeven moment weg, vertelde je. Is de rest van de band daarna nog wel blijven samenspelen?
2: Officieel bestaat Chicago nog.
0: Oh ja.
2: Sterker nog, vanavond treden ze op ergens in Amerika. Ik heb het even opgezocht en deze zomer staan ze in Las Vegas. Maar van de hele band is nog maar één bandlid van het eerste uur overgebleven. En de rest is dus allemaal ingewisseld.
0: Ja,
2: of overleden.
0: En wie is dan degene die er nog is, weet je dat?
2: Ja, dat is een van de blazers.
0: die is weer teruggekomen?
2: Ja, die is
0: die blaast het partijtje nog mee?
2: Die is toch altijd gebleven. Die speelt nog mee.
0: En die zanger waarvan je zei, die Peter Cetera, die is later toch wel enigszins succesvol geworden, of niet?
2: Die heeft een paar solo-hits gehad. Is inmiddels ook al wel wat minder geworden. Maar het is nooit echt goed gekomen met de rest van de band. Want toen ze 10 jaar geleden werden geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Belangrijke plek in Amerika.
0: Mm-hmm.
2: Toen wilde hij niet meewerken. Meestal komt dan zo'n oude band helemaal compleet bij elkaar. Misschien nog wel wat optreden. Maar Peter Cetera zei toen van nee, Ik laat het aan mij voorbij gaan. Nou ja, dat is dan wel tekenend dat je 20 jaar nadat je uit de band bent gestapt, nog steeds niet met ze op één podium wil staan.
0: Dat is toch wel een hoop oud zeer ook.
2: Kennelijk wel, ja.
0: Maakt die band, want je zei er is eigenlijk nog maar één origineel bandlid bij. Maakt die band zoals die nu bestaat nog wel nieuwe muziek ook? Nieuwe albums?
2: Het laatste album dat ze hebben gemaakt dateert van 2024. Dus dat is redelijk.
0: Ja. En is dat wat?
2: Het is niet meer zoals het vroeger was.
0: Nee,
2: kijk, het is echt zo'n typisch zo'n band die het moet hebben van het oude werk. En dat doet het vooral in Amerika heel erg goed. De stadions zitten daar grotendeels vol als zij aan het toeren zijn. Dus wat dat betreft hoeven ze zich geen zorgen te maken.
0: En is dat dan het oude werk van voor die wereldhit? Of toch die wereldhit en daarna?
2: Allebei. Ja. En If You Leave Me Now wordt keurig gespeeld, want dat is wat het publiek vraagt. Maar af en toe zo'n oud nummer met een paar goede blazers erbij, ja, dat doet het ook wel.
0: Johan van Sloten, dank je wel. En is het, als ze nou in Europa optreden, moet ik er dan heen, denk je?
2: Als je heel erg veel nostalgie hebt naar die tijd uit de jaren 70, dan moet je er naartoe gaan.
0: Nou, dankjewel. Dit was het Oog voor vanavond, na 12 uur, de Ongelofelijke Radio. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu, een mooie en rustige nacht.
1: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: NPO Radio 1.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Vandaag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025... met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: Het Haags Beachfestival 2025, aflevering 3. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: als je als kustbewoner geboren wordt, dan zit het in je bloed. En weet je, die zee is iedere dag anders.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Ze hadden dus geen moeder meer. En dan kan je als vader, je kan het niet compenseren. Absoluut niet. Ik dacht, dat doe ik wel even. He, uit de losse hand zo. Nee, dat doe je niet even.
1: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.